voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk...

music first. Always on Jam 104.9. Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind.
2: Wij zijn
0: voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn
0: hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.
2: Clap your hands everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Marie Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of fun, yes, Jam.

0: music first. Always on Jam 104.9.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All-Star Fresh
2: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
1: Classic material.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: The Freak Mix Club.
2: Met de favoriete classics van All-Star Fresh in the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
2: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam.

0: metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Jam FM. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Een schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. AiraLive.com.
1: Onder

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
10: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden.
11: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
11: Wij zijn Jam FM.
0: hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. Jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, aldus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden.
5: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Oostbrug Amsterdam opnieuw vertraagd, 170 miljoen euro tekort. En Flower Art Museum in Aalsmeer heropend met ruimte en nieuwe kunst. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De bouw van de Oostbrug over het IJ in Amsterdam loopt opnieuw vertraging op. Volgens wethouder Elise Moeskops is de kans groot dat de brug niet in 2034 klaar is. Ook komt de gemeente nog bijna 170 miljoen euro tekort voor de bouw. De vertraging komt onder meer door moeizame samenwerking met het Rijk over de toekomst van de zeecruises. De brug moet de overvolle ponten tussen Amsterdam-Noord en de rest van de stad ontlasten. Het Flower Art Museum in de Aalsmeer gaat op 25 november weer open na ruim een jaar verbouwen. Het museum is uitgebreid met 600 vierkante meter en krijgt onder meer een lunchroom en een museumwinkel. Ook zijn er nieuwe ruimtes voor films, workshops en andere activiteiten. Bezoekers kunnen er voortaan voor het eerst terecht met de museumkaart. Bij de heropening is een nieuwe tentoonstelling te zien met kunstwerken die zijn geïnspireerd op bloemen en de natuur. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: van 8:30.
1: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gratis energieadvies in Duivendrecht en winterwandeling in Uithoren. Mijn naam is Maurice Becker. Inwoners van Duivendrecht kunnen op donderdag 15 oktober gratis advies krijgen van energiecoaches in Dorpspunt Duivendrecht. De coaches geven praktische tips om energie en geld te besparen. Een afspraak maken is niet nodig. Er kan zo binnengelopen worden. Ook thuisadvies is gratis en kan worden aangevraagd. Tijdens een bezoek aan huis krijg je informatie over isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Natuurorganisatie De Ronde Venen en Uithoren organiseert deze maand een winterwandeling. Het is de eerste van het nieuwe seizoen. De loop start in Nederhorstenberg en gaat langs de Vecht naar de Spiegelplas. De route is 9 kilometer lang en duurt ongeveer 2,5 uur en is op zaterdag 17 oktober. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. AiraLive.com.
1: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
14: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw. En dat was voor toenmalig burgemeester van Marienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, aldus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden.
15: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
16: Expositie in Amstelveen vraagt aandacht voor toegankelijkheid. En buurtgezinnen zoekt helpende handen in Uithoorn en de Kwakel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op het Zandbergplein in Amstelveen is tot en met 26 oktober de gratis tentoonstelling Samen Onbeperkt vooruit te zien. Met foto's en persoonlijke verhalen laat de expositie zien wat mensen met een beperking allemaal kunnen. Vrijdag 9 oktober kunnen bezoekers in het Stadshart zelf ervaren hoe het is om slecht te zien, minder te horen of een rolstoel te gebruiken. Dat gebeurt tijdens een speciale activiteit op de Vrijdagmarkt. De organisatie wil mensen bewust maken van obstakels en laten zien hoe Amstelveen toegankelijker kan worden. Meer dan 10 gezinnen in Uithoorn en de Kwakel hebben hulp gevraagd bij de organisatie Buurtgezinnen. Zij zoeken bijvoorbeeld iemand die af en toe een middag op hun kind kan passen. De nieuwe coördinator Mieke de Galan zoekt daarom inwoners die vrijwillig een gezin willen ondersteunen. Dat kan een paar uur in het weekend zijn of op een vaste dag in de week. Met deze hulp krijgen ouders wat meer rust en wil de organisatie voorkomen dat kleine problemen groter worden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: van 9:30.
1: Dit is Dick de Haar met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeenteouder Amstel gaat overlast bij Oude Kerk aanpakken en natuurwandelingen in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeenteouder Amstel, de politie en groengebied Amsteland pakken de overlast bij de Oude Kerkenplas samen aan. Afgelopen maanden werden er illegale nachtelijke feesten gehouden. Er is extra toezicht, ook 's nachts, en particuliere beveiliging ingezet. De gemeente werkt aan een plan om illegale feesten blijvend terug te dringen. In het Amsterdamse bos staat een natuurwandeling op het programma. Deelnemers ontdekken het Voedselbos en het Vogeleiland onder begeleiding van een deskundige gids. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is 2 tot 3 kilometer lang. De excursie is voor volwassenen en kost €5 per persoon en is op vrijdag 16 oktober. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En leuk dat je weer bent afgestemd op jouw Jam FM. Via onze Jam FM app, op DHB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in die bioscopen kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Verouderkerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week weer eens met een echte Brad Pitt film met de titel Heart of the Beast. Brad Pitt speelt hierin de Special Forces officer James Belmont, die samen met zijn onafscheidelijke legerhond Odin diep in de wildernis van Alaska terechtkomen na een vliegtuigongeluk. Beiden hebben al heel wat oorlogstrauma's opgelopen die zo nu en dan langskomen. Omdat er geen hulp onderweg is en het 90 kilometer lopen is naar de bewoonde wereld, moeten James en zijn hond Odin door een meedogenloos zwaar terrein op zoek gaan naar hulp. In de film zien we de onafscheidelijkheid tussen de hond en zijn baas als ze samen moeten werken om ook hier te kunnen overleven. Een verhaal dat een beetje aandoet als een spannend jongensboek, maar vanaf nu te zien is in de bioscoop en gekeurd werd vanaf 16 jaar. De tweede film deze week is getiteld Charlie Harper. Een romantische film die start als Harper tijdens een bruiloft terugdenkt aan de tijd met Charlie. We zien hoe ze Charlie heeft ontmoet en hoe ze eigenlijk terugverlangt naar hoe hun relatie begon als verliefd stel. Door de keuzes die ze beiden maakten zien we hoe alle keuzes bij elkaar de relatie tot een kantelpunt brengt. Charlie Harper is een schrijnend, ontroerend en meeslepende film die als kijker een steeds beter inzicht geeft in hoe deze relatie tot een onafwendbaar noodlot moest leiden. De film Charlie Harper is ook vanaf nu, vanaf 12 jaar, te zien in de bioscoop. Deze week de film Heart of the Beast over de relatie tussen een oorlogsveteraan met zijn hond of de film Charlie Harper over een foutlopende relatie. Als je een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier. Hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
12: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn 2 controleurs doodgeschoten. Inmiddels is de 60-jarige bewoner van de woning in de gemeente Berngau gearresteerd. Hij had zich urenlang in de woning verschanst nadat hij de 2 ambtenaren, een 54-jarige vrouw en een man van 45, had doodgeschoten. De verdachte zou gistermiddag om nog onbekende redenen op de controleurs hebben geschoten tijdens een routinecontrole op wapens die in zijn bezit waren. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog lichte F1 vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerten en trektouwtjes. Maar de verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra, feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Sommige winkels verkopen nog wel het lichte F1 vuurwerk. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort.
13: In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw. En dat was voor toenmalig burgemeester Van Merrienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Oostbrug Amsterdam opnieuw vertraagd, 170 miljoen euro tekort. En Flower Art Museum in Aalsmeer heropend met ruimte en nieuwe kunst. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De bouw van de Oostbrug over het IJ in Amsterdam loopt opnieuw vertraging op. Volgens wethouder Elise Moeskops is de kans groot dat de brug niet in 2034 klaar is. Ook komt de gemeente nog bijna 170 miljoen euro tekort voor de bouw. De vertraging komt onder meer door moeizame samenwerking met het Rijk over de toekomst van de zeecruises. De brug moet de overvolle ponten tussen Amsterdam-Noord en de rest van de stad ontlasten. Het Flower Art Museum in de Aalsmeer gaat op 25 november weer open na ruim een jaar verbouwen. Het museum is uitgebreid met 600 vierkante meter en krijgt onder meer een lunchroom en een museumwinkel. Ook zijn er nieuwe ruimtes voor films, workshops en andere activiteiten. Bezoekers kunnen er voortaan voor het eerst terecht met de museumkaart. Bij de heropening is een nieuwe tentoonstelling te zien met kunstwerken die zijn geïnspireerd op bloemen en de natuur. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Wij zijn Jam FM.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
15: Wij zijn Jam FM.
11: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
16: Hi, this is James D. Train Williams and you're riding with the soul of Amsterdam.

Ja, goedemorgen. Het is weer vrijdag. Het weekend is begonnen. Het is een behoorlijke herfstdag, mag ik zeggen. Want ik moest mijn spullen aan om hier droog aan te komen in de studio. Mijn naam is Rick van Tol. Ik heb een paar heerlijke platen voor je. Deze is zelfs alweer aangevraagd door Stijn. You Make Me Feel van Sylvester.

0: Jam FM. New music.
1: Ja, dat was de nieuwe Hot Jam van deze week. Hij klinkt echt heerlijk, moet ik zeggen. En Dime vooral. We hebben vandaag misschien een mystery guest. Dus dat laten we nog even in het midden of die komt opdagen. En we hebben een aantal nummers klaar voor je staan. Maar we vinden het ook natuurlijk heel leuk als jullie wat eigen inbreng hebben. Dus als je nou een leuke plaat weet, stuur hem in via de app of via de mail. Je kan ook op de Jam FM, kan je op de website inloggen. Dit is een nieuwe nummer van All Night Long van Christo.

Ja, dat was het nummer van Christoph, All Night Long. Het was een 90 nummer, 90er jaren. Dus niet in de 80, maar iets daarachter zag je dat het toch wat nieuwere muziek. Het klonk al wat anders. We krijgen straks het nummer van Change met You Are My Melody. Maar ik heb ook nog een mededeling, want vorige week was de Bokkentocht, het Bok Bier Festival in Amstelveen. En dat komt ook naar Oudekerk toe natuurlijk. En in Oudekerk is dat op de 15 november. Dus zet het in je agenda, 15 november, Bokkentocht, Oudekerk aan de Amstel.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn twee controleurs doodgeschoten. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gratis energieadvies in Duivendrecht en winterwandeling in Uithoren. Mijn naam is Maurice Becker. Inwoners van Duivendrecht kunnen op donderdag 15 oktober gratis advies krijgen van energiecoaches in dorpspunt Duivendrecht. De coaches geven praktische tips om energie en geld te besparen. Een afspraak maken is niet nodig. Er kan zo binnengelopen worden. Ook thuisadvies is gratis en kan worden aangevraagd. Tijdens een bezoek aan huis krijg je informatie over isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Natuurorganisatie De Ronde Venen en Uithoren organiseert deze maand een winterwandeling. Het is de eerste van het nieuwe seizoen. De loop start in Nederhorst en Berg en gaat langs de Vecht naar de Spiegelplas. De route is 9 kilometer lang en duurt ongeveer 2,5 uur en is op zaterdag 17 oktober. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.

Ja, dat was Ma Baker met een mooie versie van Moomin Master. Dit nummer is aangevraagd door Richard voor zijn, speciaal voor zijn Margriet natuurlijk. Let No Man Put Us Under van First Choice.

was First Choice met Let No Man Put Us Under. Ook uit de 70 jaren. Eind 70 weliswaar, maar toch lang geleden hoor. Ik vertelde net over de Bokkentocht. Die is Bokbierfestival in Ouderkerk in Amstel. Bij 5 verschillende uitbaters in Ouderkerk kun je kaarten kopen. Vrije handel, bodega, noem het maar op. 'S middags is alleen ook de Ajax Legends spelen tegen de Barcelona Legends. Ter ere van het eerste duel van Johan Cruijff op deze datum, 15 november. Dus eerst even naar de arena en dan even bokken. Ik zie je daar.

Ja, dat was Randy Crawford met Respect Yourself. Een aparte mix was dat. Nieuw nummer aangevraagd door Bart uit, uit Hoorn. Ocean Drive van Duke Dumont.

The Ra Band. Nou, The Ra Band, Message from the Stars. Ra Band kennen we natuurlijk ook van het eigenlijk bekendere nummer van Clouds Across the Moon. Waarin zij belt met haar man die op een andere planeet zit. Of, en die zeg maar 3 jaar duurt voordat je hem aan de lijn krijgt. En dan wordt de lijn verstoord ook nog. Triest verhaal. We kennen het allemaal al. Dan hebben we net gehad over de bokkentocht. We hebben nog iets anders dichterbij op de agenda. 24 oktober is de langste nacht van Ouderkerk. Een onvergetelijke avond bij het Gezellenhuis. Het is eindelijk weer terug. Het is een paar jaar weg geweest. En ze hebben ook weer een topact. Om 8 uur begint Amstel Beat. Onze eigen Ouderkerkse band. En zorg dat je om 8 uur binnen bent, hoor ik. Want het is helemaal vol. Daarna komt nog Gallagher, Oasis Tribute Band. En Funk It Up van Funky Medley Covers zijn dat. Dus zorg dat je erbij bent op 24 oktober. Ik zie je dan. Dit is Weekend. Het laatste nummer voor het nieuws. Ik zie je daarna.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
3: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: De Mid-Season Sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
11: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
12: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
14: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gisterenmiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de productie van de Nederlandse industrie in augustus met 12% is gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Het is de grootste stijging in ruim 4 jaar. Ook vergeleken met juli was er sprake van een flinke stijging. De machine-industrie is verantwoordelijk voor de grootste productiestijging. De chemie kende de grootste daling. Producenten waren in september positief over de verwachte bedrijvigheid in de komende 3 maanden. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurele oplossingen. De financiering is nog wel een probleem. Frankrijk heeft te maken met een oplopende staatsschuld. En vandaag kun je consumentenvuurwerk nog gratis en anoniem inleveren. Na vandaag kun je een boete krijgen als je het nog hebt. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog licht vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. De verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra of feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
13: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
15: Expositie in Amstelveen vraagt aandacht voor toegankelijkheid. En buurtgezinnen zoekt helpende handen in Uithoorn en de Kwakel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op het Zandbergplein in Amstelveen is tot en met 26 oktober de gratis tentoonstelling Samen Onbeperkt vooruit te zien. Met foto's en persoonlijke verhalen laat de expositie zien wat mensen met een beperking allemaal kunnen. Vrijdag 9 oktober kunnen bezoekers in het stadshart zelf ervaren hoe het is om slecht te zien, minder te horen of een rolstoel te gebruiken. Dat gebeurt tijdens een speciale activiteit op de Vrijdagmarkt. De organisatie wil mensen bewust maken van obstakels en laten zien hoe Amstelveen toegankelijker kan worden. Meer dan 10 gezinnen in Uithoorn en de Kwakel hebben hulp gevraagd bij de organisatie Buurtgezinnen. Zij zoeken bijvoorbeeld iemand die af en toe een middag op hun kind kan passen. De nieuwe coördinator Mieke de Galan zoekt daarom inwoners die vrijwillig een gezin willen ondersteunen. Dat kan een paar uur in het weekend zijn of op een vaste dag in de week. Met deze hulp krijgen ouders wat meer rust en wil de organisatie voorkomen dat kleine problemen groter worden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
16: Wij zijn Jam FM.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
16: Wij zijn Jam FM.
13: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

Ja, dat was Liberian Girl van Michael Jackson. Aangevraagd door Dennis. Uiteindelijk had hij een andere aangevraagd. Maar ja, we kunnen niet overal zeg maar, precies doen wat de mensen vragen. Hij stond niet in de database. Maar toch Michael Jackson voor Dennis van de Vrije Handel. De Mystery Guest is gearriveerd. Thomas, mijn zoon, is vandaag in de studio om te kijken hoe het gaat. We gaan zo direct even met hem praten. En tot dan luister je naar het nummer Shannon. Gimme Tonight.

0: Jam FM. New music.
1: Ja, dat was Shannon met Gimme Tonight. Robin S. krijgen we nu met Love for Love. Meezingen.

Dat was de Purple Disco Machine met het nummer van Chemise. She Can Love You. Dat is echt een 80er jaren nummer. Heerlijk. En geremasterd op een hele grappige manier. Ik had verteld dat de langste nacht van Ouderkerk op 24 oktober is. En ik zag dat er nog kaarten waren. Ze kosten €19,50 per stuk. En je kunt ze bestellen via de live muziek ticketpagina van het Gezellenhuis. We gaan naar het volgende nummer. Rod Fuzzy met Turning Me. Het is een apart nummer, maar ik denk dat je het wel herkent.

0: hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gisterenmiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de productie van de Nederlandse industrie in augustus met 12% is gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Het is de grootste stijging in ruim 4 jaar. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. En vandaag kun je consumentenvuurwerk nog gratis en anoniem inleveren. Na vandaag kun je een boete krijgen als je het nog hebt. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente Ouder Amstel gaat overlast bij Oude Kerk aanpakken en natuurwandeling in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Ouder Amstel, de politie en groengebied Amsteland pakken de overlast bij de Oude Kerkenplas samen aan. Afgelopen maanden werden er illegale nachtelijke feesten gehouden. Er is extra toezicht, ook 's nachts, en particuliere beveiliging ingezet. De gemeente werkt aan een plan om illegale feesten blijvend terug te dringen. In het Amsterdamse bos staat een natuurwandeling op het programma. Deelnemers ontdekken het voedselbos en het vogeleiland onder begeleiding van een deskundige gids. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is 2 tot 3 kilometer lang. De excursie is voor volwassenen en kost €5 per persoon en is op vrijdag 16 oktober. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.

Chaka Khan natuurlijk, met een prachtig nummer, Love You All My Lifetime. Iemand die al je hele leven waar je van houdt. Dat is wel echt mooi. Dit is DJ Goss, Lion, met het nummer van Change Paradise. Thank you.

Dat was Paradise, een nummer van Change, gereworked naar, door DJ Ghost Lion. Oude gabber van me, Pim, die heeft een nummertje aangevraagd. We hebben samen heel wat uurtjes doorgebracht achter de cassettedek. Dit is het nummer van de SOS Band, een van de eerste. Take your time, do it right.

Ja, het is alweer het laatste nummer, joh, van deze week. Een lekkere show geweest, leuke nummers. Heel veel mensen hebben nummers aangevraagd. Als je nou een keer zin hebt om naar de studio te komen, laat het me weten, want het is supergezellig hier. En buiten is het niks meer, moet ik zeggen. Dus kom lekker naar binnen in de studio en maken we een babbeltje. Mijn mystery guest ligt maar in de tandartsstoel, begrijp ik. Dus volgende week misschien beter. Hierna komt Andries Korthuis met Soul Express van 12 tot 2. En denk eraan, je mag nog tot vandaag je vuurwerk inleveren. Er zijn natuurlijk allemaal mensen die hebben die cobra's boven liggen. Lever ze in vandaag, want je mag ze niet meer gebruiken. Fijn weekend en tot volgende week. Dit is George Clinton.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
2: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
3: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.

0: Voetmeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
11: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Jam FM. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. En zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moeten 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan een jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim 1000 euro kwijt. De 23-jarige Rotterdamse Kimberly van Ardenne, die vorige maand op Aruba overleed na een ongeluk met een terreinwagen, zat toch zelf achter het stuur toen die auto over de kop sloeg. Dat zegt het Openbaar Ministerie op Aruba nu na videobeelden bekeken te hebben. 2 mannen die ook in de auto zaten zeiden dat al eerder, maar haar familie kon zich dat niet voorstellen en noemde haar eerder een angsthaas in het verkeer. Verder onderzoek naar het ongeluk loopt nog. En in New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5 jaar, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Expositie in Amstelveen vraagt aandacht voor toegankelijkheid. En buurtgezinnen zoekt helpende handen in Uithoorn en de Kwakel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op het Zandbergplein in Amstelveen is tot en met 26 oktober de gratis tentoonstelling Samen Onbeperkt Vooruit te zien. Met foto's en persoonlijke verhalen laat de expositie zien wat mensen met een beperking allemaal kunnen. Vrijdag 9 oktober kunnen bezoekers in het stadshart zelf ervaren hoe het is om slecht te zien, minder te horen of een rolstoel te gebruiken. Dat gebeurt tijdens een speciale activiteit op de Vrijdagmarkt. De organisatie wil mensen bewust maken van obstakels en laten zien hoe Amstelveen toegankelijker kan worden. Meer dan 10 gezinnen in Uithoorn en de Kwakel hebben hulp gevraagd bij de organisatie Buurtgezinnen. Zij zoeken bijvoorbeeld iemand die af en toe een middag op hun kind kan passen. De nieuwe coördinator Mieke de Galan zoekt daarom inwoners die vrijwillig een gezin willen ondersteunen. Dat kan een paar uur in het weekend zijn of op een vaste dag in de week. Met deze hulp krijgen ouders wat meer rust en wil de organisatie voorkomen dat kleine problemen groter worden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Wij zijn Jam FM.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
0: Wij zijn Jam FM.
10: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
5: Andries Korthuis.
13: Cuando bailamos para la música de la noche.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Sure Thing, Holding Tight en net Terry Green en Castella, Trouble in Paradise. Geproduceerd door Rob Hart en geschreven door Jay Graydon, Trevor Feitz en Craig Matheson. Het nummer behandelt de ups en downs in relaties en moedigt geliefden aan om samen door te zetten wanneer er een tijdelijke afkoeling ontstaat. Straks voor je, Nick Hansen met Mojo. Eerst Wonderful van Chaka Tak, afkomstig van hun studioalbum Times and Places uit 2016.

R&B-funksingle die Kool & The Gang in 2016 uitbracht rond hun 50-jarig jubileum. Het nummer bereikte de top 10 van de Amerikaanse Urban Adult Contemporary hitlijst. Oh ja, na de break, 14 minuten lang, Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang.

0: en Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moeten 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. De 23-jarige Rotterdamse Kimberly van Ardenne, die vorige maand op Aruba overleed na een ongeluk met een terreinwagen, zat toch zelf achter het stuur. Dat zegt het Openbaar Ministerie op Aruba nu na videobeelden bekeken te hebben. En in New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente Ouder Amstel gaat overlast bij Oude Kerk aanpakken en natuurwandeling in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Ouder Amstel, de politie en groengebied Amsteland pakken de overlast bij de Oude Kerkenplas samen aan. Afgelopen maanden werden er illegale nachtelijke feesten gehouden. Er is extra toezicht, ook 's nachts, en particuliere beveiliging ingezet. De gemeente werkt aan een plan om illegale feesten blijvend terug te dringen. In het Amsterdamse bos staat een natuurwandeling op het programma. Deelnemers ontdekken het Voedselbos en het Vogeleiland onder begeleiding van een deskundige gids. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is 2 tot 3 kilometer lang. De excursie is voor volwassenen en kost €5 per persoon en is op vrijdag 16 oktober. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.

Pete LaFrec, If You Really Want Someone. En daarvoor 14 minuten lang, wat lekker zeg, Rapper's Delights van de Sugar Hill Gang. En hier is Georgie B en de Groove Association, You Know.

0: Joshy B en de Groove Association, you know. En ik heb deze nog voor je tot aan de break. The One, een lekkere zomerse R&B single die Tamar Braxton in 2013 uitbracht als tweede track van haar album Love and War. Het nummer gebruikt een hele bekende sample en wel die van M-Tunes' Juicy Fruit. Blijf er lekker bij.
1: Yeah. Yeah. On the track.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Jam FM. Het Nederlands Dachau-comité wist al sinds 2024 dat de verhalen van de 99-jarige Willem Wilbrink over het verblijf in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet klopten. Dat heeft de organisatie bevestigd aan de NOS. Historici vonden geen bewijs dat Wilbrink gevangen heeft gezeten in het kamp en ook andere beweringen uit zijn oorlogsverhalen worden betwist. Het comité bracht dat nieuws niet actief naar buiten, maar zegt herdenkingsorganisaties wel te hebben gewaarschuwd. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan een jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim 1000 euro kwijt. En na onderhoud dat eerder klaar is dan gedacht, gaat de Zeelandbrug vanavond om 6 uur weer open voor het verkeer. En dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken was de brug afgesloten voor groot onderhoud aan de beweegbare delen. En ook ligt er op meerdere plekken rondom de brug nu nieuw asfalt. De scheepvaart moet nog even geduld hebben. Daarvoor blijft de brug nog dicht tot maandagmorgen 9 uur. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Inwoners kunnen meepraten over toekomst ziekenhuis Hoofddorp. En Strand Eiburg maanden dicht en keert kleiner terug. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp houdt dinsdag 13 oktober een inloopavond over de toekomst van het ziekenhuis. Volgens de plannen verdwijnen op termijn de spoedeisende hulp en de mogelijkheid om opgenomen te worden. Hoofddorp wordt dan een dagziekenhuis voor onderzoeken en behandelingen zonder overnachting. De zorg die dag en nacht nodig is, verhuist naar Haarlem-Zuid. Inwoners kunnen tussen 8 en 10 s'avonds vragen stellen. Voor patiënten verandert er voorlopig niets. Strand Eiburg in Amsterdam is sinds 1 oktober gesloten en gaat pas 1 mei volgend jaar weer open. Het strand verhuist richting de Pampeslaan en wordt voorlopig een stuk kleiner. Op de huidige plek komen een nieuwe sluis en een waterkering om overstromingen te voorkomen. Door de werkzaamheden met zware machines is het terrein ook verboden voor hondenbezitters. Na 2031 wordt het strand weer uitgebreid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde The Whispers en Rocksteady. En net een aantal klinkende namen als D-Nice, Estelle, Akon, Eric Sermon en Teddy Riley. Tonight, uitgebracht op single op 24 september 2025. Ik heb zo meteen voor je Clint Jones. Eerst Cadiz.

Glenn Jones met het prachtige Do You Love. Straks Shanti Moore, Inside My Love. Eerst Lou Curtin. En die draait al een aantal jaartjes mee, zeg. Hij begon zijn carrière in zijn jeugdkoor en zong later met lokale zanggroepen als Jigs Curtin. In 1969 verhuisde hij naar de VS en werd hij drummer in de toerende revue van Sam & Dave. Van 1972 tot 1977 was hij de leadzanger van The Invitations, die enkele hits scoorde als They Say The Girl's Crazy. Hij startte zijn solo-carrière uiteindelijk eind jaren 70. Zijn bekendste solo-nummer is Heaven in the Afternoon uit 78.

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Rob Grammendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het Nederlands Dachau-comité wist al sinds 2024 dat de verhalen van de 99-jarige Willem Wilbrink over zijn verblijf in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet klopten. Dat heeft de organisatie bevestigd aan de NOS. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moeten 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. En na onderhoud dat eerder klaar is dan gedacht, gaat de Zeelandbrug vanavond om 6:00 weer open voor het verkeer. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verbouwing in Amstelveen miljoenen euro's duurder en Ouderkerkse band Het Verbond treedt op. Mijn naam is Maurice Becker. De verbouwing van de cultuurstrip in Amstelveen wordt miljoenen euro's duurder. De politieke partij Burgerbelangen Amstelveen wil extra kosten in de gaten blijven houden. Daarom verwachten ze ieder kwartaal informatie over de kosten en planning. Ook moet de gemeenteraad direct worden gewaarschuwd bij nieuwe tegenvallers. De oplevering staat eind 2027 te gebeuren. De Ouderkerkse band Het Verbond geeft in oktober een optreden in Ouderkerk aan de Amstel. De band speelt Nederlandstalige dansbare muziek met invloeden van pop en rock. Het heeft eerder meegedaan aan de talentenshow Holland's Got Talent. Het concert is op vrijdag 16 oktober in het Gezellenhuis. Kijk voor meer informatie op hetgezellenhuis.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Jakey Graham hoorde je net, When a Woman Loves. En net Brian Morgan, Enchanting. Straks Vanessa Williams, Just for Tonight. Eerst Carl Hennigan, bekend van zijn residentie bij Head Candy. Met gastartiesten KC, niet van KC in de Sunshine Band natuurlijk. Summertime is vooral bekend geworden door de verschillende mixen die zijn uitgebracht op de EP. De meest populaire is Summertime Richard Earnshaw Classic Mix. Deze remix, gemaakt door Richard Earnshaw, is een prominente versie en wordt vaak gedraaid op Head Candy compilaties. De EP bevat ook de Original Mix, een Richard Earnshaw Classic Instrumental en een

Vanessa Williams, Just For Tonight. Daarvoor nog Carl Hennigan en KC met Summertime. Ik heb er nog twee voor je. Straks de Duggett Brothers. Eerst Afterbach, It's You. Het nummer is de hoogtepunt van hun enige album Matinee, uitgebracht in 1981. Blijf lekker luisteren naar Jam FM. Tot volgende week.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
13: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
15: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Jam FM. De benzine in Nederland kan morgen wel eens een nieuwe recordhoogte bereiken. Dat zegt inkoopcollectief United Consumers. Tot nu toe is de hoogste adviesprijs ooit €2,73 per liter. Dat was eind september. Gisteren kwam er een cent bij en vandaag weer 1,4 cent... naar een prijs van een ruime €2,72 per liter. Als deze dagelijkse verhogingen doorzetten is morgen een nieuw record een feit. De adviesprijs voor diesel steeg vandaag naar €2,73,2. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. Die organisatie pleit voor meer humanitaire hulp en zegt dat Israël de invoer van noodzakelijke materialen nog steeds beperkt. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. Volgens de Brusselse politie kwamen er enkele honderden jongeren in zwarte kleding naar het station Brussel Centraal, waar de politie werd bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. De betoging van de vakbonden zelf verliep volgens de organisatie rustig. De acties zijn gericht tegen de geplande bezuinigingen. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Volgens vakbonden FNV en CNV doen er bijna 13.000 werknemers mee, vooral buschauffeurs. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam blijven de stadsvervoerders rijden. De bonden zeggen dat de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen en dreigen met meer acties als er geen akkoord komt. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Oostbrug Amsterdam opnieuw vertraagd, 170 miljoen euro tekort. En Flower Art Museum in Aalsmeer heropent met ruimte en nieuwe kunst. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De bouw van de Oostbrug over het IJ in Amsterdam loopt opnieuw vertraging op. Volgens wethouder Elise Moeskops is de kans groot dat de brug niet in 2034 klaar is. Ook komt de gemeente nog bijna 170 miljoen euro tekort voor de bouw. De vertraging komt onder meer door moeizame samenwerking met het Rijk over de toekomst van de zeecruises. De brug moet de overvolle ponten tussen Amsterdam-Noord en de rest van de stad ontlasten. Het Flower Art Museum in de Aalsmeer gaat op 25 november weer open na ruim een jaar verbouwen. Het museum is uitgebreid met 600 vierkante meter en krijgt onder meer een lunchroom en een museumwinkel. Ook zijn er nieuwe ruimtes voor films, workshops en andere activiteiten. Bezoekers kunnen er voortaan voor het eerst terecht met de museumkaart. Bij de heropening is een nieuwe tentoonstelling te zien met kunstwerken die zijn geïnspireerd op bloemen en de natuur. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
17: Wij zijn Jam FM.
14: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
17: Wij zijn Jam FM.
14: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
18: And now, ladies and gentlemen,
19: Flashback Show.
20: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
21: Met Marcel Hergaarden.

0: hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De benzine in Nederland kan morgen wel eens een nieuwe recordhoogte bereiken. Dat zegt inkoopcollectief United Consumers. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gratis energieadvies in Duivendrecht en winterwandeling in Uithoren. Mijn naam is Maurice Becker. Inwoners van Duivendrecht kunnen op donderdag 15 oktober gratis advies krijgen van energiecoaches in Dorpspunt Duivendrecht. De coaches geven praktische tips om energie en geld te besparen. Een afspraak maken is niet nodig en kan zo binnengelopen worden. Ook thuisadvies is gratis en kan worden aangevraagd. Tijdens een bezoek aan huis krijg je informatie over isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Natuurorganisatie De Ronde Venen en Uithoren organiseert deze maand een winterwandeling. Het is de eerste van het nieuwe seizoen. De loop start in Nederhorstenberg en gaat langs de Vecht naar de Spiegelplas. De route is 9 kilometer lang en duurt ongeveer 2,5 uur en is op zaterdag 17 oktober. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

Flashback Radio Show, luisteren. Je hoorde Suki Soul samen met Dr. Pecker. En Missing You heette dat, gevolgd door Johnny Frisco. En dat heette You. We gaan nu back to the 80s. Mr. Scott White. En als je goed luistert, ja, dan klinkt het een beetje als...

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Ondernemer.

0: meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FC Surprise.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen

0: liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. En bij wat mogelijk de grootste wijndiefstal in Italië ooit zou kunnen zijn, zijn zeker 7 gemaskerde daders er vandoor gegaan met 30.000 flessen wijn. Dat melden Italiaanse media. De totale waarde daarvan wordt geschat op zo'n 5 miljoen euro. De dieven wisten de beveiliging uit te schakelen bij een van de bekendste wijnhuizen van het land. Ze hadden 2 vrachtwagens nodig om de wijn mee te nemen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden.
3: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
5: Expositie in Amstelveen vraagt aandacht voor toegankelijkheid. En buurtgezinnen zoekt helpende handen in Uithoorn en de Kwakel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op het Zandbergplein in Amstelveen is tot en met 26 oktober de gratis tentoonstelling Samen Onbeperkt Vooruit te zien. Met foto's en persoonlijke verhalen laat de expositie zien wat mensen met een beperking allemaal kunnen. Vrijdag 9 oktober kunnen bezoekers in het stadshart zelf ervaren hoe het is om slecht te zien, minder te horen of een rolstoel te gebruiken. Dat gebeurt tijdens een speciale activiteit op de Vrijdagmarkt. De organisatie wil mensen bewust maken van obstakels en laten zien hoe Amstelveen toegankelijker kan worden. Meer dan 10 gezinnen in Uithoorn en de Kwakel hebben hulp gevraagd bij de organisatie Buurtgezinnen. Zij zoeken bijvoorbeeld iemand die af en toe een middag op hun kind kan passen. De nieuwe coördinator Mieke de Galan zoekt daarom inwoners die vrijwillig een gezin willen ondersteunen. Dat kan een paar uur in het weekend zijn of op een vaste dag in de week. Met deze hulp krijgen ouders wat meer rust en wil de organisatie voorkomen dat kleine problemen groter worden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
6: Flashback Radio Show met Marcel Herger.

Goedemiddag luisteraars, welkom in uur 2 van de Flashback Radio Show. Hier wordt Tom Brown en Let's Dance. Je kent natuurlijk ook van Funking for Jamaica. Dit is een album track. Vandaag als opener uur 2 in de Flashback Radio Show.

Fijn, leuk dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit was een nieuwe track van Opas, featuring Ray Hayden en Only One Left. Hier is Gene Dunlap en Party Me. Het klinkt een beetje als Donald Fagen, als je het zo hoort.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. En bij wat mogelijk de grootste wijndiefstal in Italië ooit zou kunnen zijn, zijn zeker 7 gemaskerde daders er vandoor gegaan met 30.000 flessen wijn. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente Ouder Amstel gaat overlast bij Oude Kerk aanpakken en natuurwandelingen in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Ouder Amstel, de politie en groengebied Amsteland pakken de overlast bij de Oude Kerkenplas samen aan. Afgelopen maanden werden er illegale nachtelijke feesten gehouden. Er is extra toezicht, ook 's nachts, en particuliere beveiliging ingezet. De gemeente werkt aan een plan om illegale feesten blijvend terug te dringen. In het Amsterdamse bos staat een natuurwandeling op het programma. Deelnemers ontdekken het Voedselbos en het Vogeleiland onder begeleiding van een deskundige gids. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is 2 tot 3 kilometer lang. De excursie is voor volwassenen en kost €5 per persoon en is op vrijdag 16 oktober. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

Altijd dikke 80s groove hier in de show. I Really Love You, dat was Heaven and Earth. En dat kwam natuurlijk uit de 80s. En we gaan het even een klein beetje rustiger aan doen. Het tempo gaat door omlaag. Hier is met Tiger One.

Music One Ellen hoorde hier in de Flashback Show. Dit was hem weer voor deze week. Ik bedank je voor het luisteren. Spreek je graag volgende week opnieuw voor een nieuwe aflevering. We gaan eventjes terug. Eind jaren 80, formatie. Yes! Je kent ze niet van The Only Way Is Up. Hier is Treat Me.

0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffune.nl.
1: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Meester.com.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
7: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
9: Dit is Rob Kannendam met het radionieuws op Jam FM. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. Koning Willem-Alexander heeft vandaag op Paleis Huis ten Bosch gesproken met Tomoko Akane, de voorzitter van het Internationaal Strafhof. Waar het gesprek over ging, is niet bekendgemaakt. De ontmoeting komt op een gevoelig moment, omdat de Verenigde Staten onlangs sancties oplegden aan meerdere hoge functionarissen van het strafhof, onder wie Akane. Volgens Amerikaanse media zou Washington inmiddels bezig zijn met nieuwe maatregelen tegen het hof. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Oostbrug Amsterdam opnieuw vertraagd, 170 miljoen euro tekort. En Flower Art Museum in Aalsmeer heropend met ruimte en nieuwe kunst. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De bouw van de Oostbrug over het IJ in Amsterdam loopt opnieuw vertraging op. Volgens wethouder Elise Moeskops is de kans groot dat de brug niet in 2034 klaar is. Ook komt de gemeente nog bijna 170 miljoen euro tekort voor de bouw. De vertraging komt onder meer door moeizame samenwerking met het Rijk over de toekomst van de zeecruises. De brug moet de overvolle ponten tussen Amsterdam-Noord en de rest van de stad ontlasten. Het Flower Art Museum in de Aalsmeer gaat op 25 november weer open na ruim een jaar verbouwen. Het museum is uitgebreid met 600 vierkante meter en krijgt onder meer een lunchroom en een museumwinkel. Ook zijn er nieuwe ruimtes voor films, workshops en andere activiteiten. Bezoekers kunnen er voortaan voor het eerst terecht met de museumkaart. Bij de heropening is een nieuwe tentoonstelling te zien met kunstwerken die zijn geïnspireerd op bloemen en de natuur. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
8: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: je verdrietig bent of je ziet het even niet meer zitten, dan is dit een track die je er weer bovenop helpt. Diepzone en It's Gonna Be Alright. Welkom in de Traffic Jam tot aan 6 uur. Met Erik Dolé en Eus, die zit hier ook naast me.
1: Ja, zeker. Het is regenachtige vrijdagmiddag.
0: Ja. Hey, trouwens, had jij mijn pakketje nog ontvangen?
1: Ik heb helemaal geen pakketje ontvangen. Heb je
0: een pakketje niet ontvangen?
1: Nee.
0: Ik heb je pakketje opgestuurd. Je had je gebit namelijk laten liggen op het aanricht twee weken geleden.
1: Zo. Oh, dat gebit.
0: We hebben nog een gast hier in de studio.
2: Ja, dan hallo.
0: Ja, dat is de dier, zo schrijven het. Maar je spreekt het uit als DJ. DJ, ik heb je ontmoet op het ras in Amstelveen, in het Wapen.
2: Ja, dat klopt. Wapen van Amstelveen.
0: Wapen van Amstelveen. Ik heb ook begrepen dat jouw vader daar eigenaar van is.
2: Ja, dat klopt. Samen is een compagnon.
0: En je hebt ooit in het verleden een programma gehad bij Amstelveen Lokaal.
2: Ja, klopt. Ik heb bij RTV Amstelveen heb ik Last in Music het item gedaan. Dus ging eigenlijk ook veel terug in de tijd. Veel oude 80's, 70's en ook wel 90's hits. Ook voornamelijk disco, veel funk. En met een verhaaltje eraan vast. En zo maakte het bruggetje ook van het een naar het andere nummer.
0: Kijk. Nou, goed om te horen. En zou je het leuk vinden om bij Jam FM te gaan draaien?
2: Nou ja, absoluut. Ik heb wel wat ideeën klaar liggen. Nou.
0: Kijk, nou, Daniel, als je luistert. Ja, we hebben vers bloed voor Jam FM. DJ. Ja. We gaan even terug in de tijd samen met Bobby Thurston. Een edit van The Reflex. En de track heet You Got What It Takes.

0: je deze nog, DJ?
1: Nee, dit is wel voor mijn tijd, denk ik.
0: Oké, okay, weer nog maar aan. Want er is ook platen, die ga jij straks helemaal fantastisch vinden. New Clues en Jam on Revenge. Er zijn twee versies van ditmaal hoorde je de Wiki Wiki Song. En ja, ik ga je gewoon in het diepe gooien, DJ. Je mag deze plaat aankondigen.
1: Nou, dat is goed. Dat is, ja, dat is een tijdje geleden. Maar goed, het is alsof het fietsen is. Deze is voor mij ook nieuw, natuurlijk. Ik heb hem al voor zitten luisteren. Hij is lekker hoor, zeker in de intro.

0: het origineel is natuurlijk van Stevie Wonder. Die komt ook even kijken. Eus, help jij Stevie even naar buiten en geef hem even zijn stok aan.
1: Dat ga ik zeker doen.
0: Oké, dank je.
1: Hij ziet helemaal niks, meneer. Helaas.
0: Ja, hij kan wel goed zingen, Stevie One Night Wonder. Maar dit is Kevin McKay en All I Do. We hebben nog één track te gaan voor het 4:30 nieuws. Het lokale nieuws en natuurlijk de clubinfo. We hebben niet heel veel clubinfo, maar toch wel twee stuks hoor voor vanavond. Dus wees er gezellig bij. Ja.
2: Jam FM, always smooth and funky. Snap it.

0: ik kan niet zeggen anders dan een heerlijke mashup. Welke plaat heb jij gehoord, DJ?
1: Sowieso Get Down On It.
0: Van Cool and Gang, ja inderdaad. Snap hoorde ik.
1: Ja, Eus misschien nog een suggestie?
0: Eus die is in slaap gevallen. Nee, geintje, Eus. Ik ben je wel een beetje aan het plagen vandaag. Hey, ik zie dat de nieuwsredactie alweer klaar zit voor het nieuws van 16:30. We zijn zo weer bij jou terug.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 16:30.
3: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radio nieuws op Jam FM. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten...

0: te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Koning Willem-Alexander heeft vandaag op Paleis Huis ten Bosch gesproken met Tomoko Akane, de voorzitter van het Internationaal Strafhof. Waar het gesprek over ging, is niet bekendgemaakt. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gratis energieadvies in Duivendrecht en winterwandeling in Uithoren. Mijn naam is Maurice Becker. Inwoners van Duivendrecht kunnen op donderdag 15 oktober gratis advies krijgen van energiecoaches in Dorpspunt Duivendrecht. De coaches geven praktische tips om energie en geld te besparen. Een afspraak maken is niet nodig en kan zo binnengelopen worden. Ook thuisadvies is gratis en kan worden aangevraagd. Tijdens een bezoek aan huis krijg je informatie over isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Natuurorganisatie De Ronde Venen en Uithoren organiseert deze maand een winterwandeling. Het is de eerste van het nieuwe seizoen. De loop start in Nederhorstenberg en gaat langs de Vecht naar de Spiegelplas. De route is 9 kilometer lang en duurt ongeveer 2,5 uur en is op zaterdag 17 oktober. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Aan het einde van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
4: Dan de verkeersinformatie met DJ. DJ, ga je gang.
5: Ik ga hem doen, zeker. We hebben files staan bij de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort, tussen knooppunt Muidenberg en Blaricum, 7 kilometer, dus ongeveer 5 minuutjes. We hebben ook de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blaricum en knooppunt Emnes, 4 kilometer, 9 minuutjes. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, 13 kilometer, ongeveer 17 minuutjes. Dan hebben we...
4: Oh, deze kun je doen, A6.
5: Doen we de A6 van Muiden naar Lelystad. Tussen Almere, Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport. 3 kilometer, 5 minuten.
4: En de laatste?
5: En de laatste is de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein. 5 kilometer en dat bedraagt 8 minuten ongeveer.
4: Dan gaan we even naar de clubagenda. Nou, er zijn weinig discofeestjes. Maar er zijn er twee vanavond. Onder andere in P60 is vanavond 40 Up. Met 80s en 90 disco. En in de Vorstin in Hilversum is 80s verantwoord. Ik zeg, nou, ga er lekker naartoe. En geniet ervan.

0: Het was de bebop-tijd in de Amstelstraat in Amsterdam. Daarvoor was het natuurlijk de Flora Palace. Die één keer per maand een reunion heeft. Waar Jam FM ook deel van uitmaakt. Daarna was het Club It's. En daarna Club Air. En volgens mij is Club R ook te zielig. Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, Midnight Star hoorde je. De grootste hit van hun was natuurlijk de Midas Touch. En dit was Headlines hier in de Traffic Jam. Tot aan 6 uur met Erik, Eus en
1: DJ.
0: Dit is ook een fijne plaat, DJ en Eus. Swingt de pan uit, althans, dat vind ik.
1: Lekkere blazers, hoor.
0: Het is een plaat van...
1: Pink Rhythm.
0: En de track heet...
1: Can't Get Enough of Your Love.
0: Zo is het, Manette.

0: thuis? Hoe gaat het?
1: Ja, prima, prima. Ik ben er nog, ben er nog.
0: Ja, heb je nog een beetje naar je zin?
1: Ja, zeker weten, zeker. Fijne muziek op deze week. Okay. Jee, hou ervan, hou ervan.
0: Kijk, Huis is nog wakker. Pink Widom en Can't Get Enough of Your Love. De 12-inch versie hoorde je hier in de Traffic Jam natuurlijk. Met Heus, Erik en DJ. En we gaan eventjes een modern jasje aantrekken. Met een dikke vacht, want de zomer is voorbij. Het is koud, koud, koud. Het heeft gestormd vandaag in Amstelveen, Amsteland, Ouder Amstel, Duivendrecht en omstreken. Nou ja, dan moeten we even lekker gaan zwemmen.

0: had jij kaarten?
1: Voor? Voor
0: Bruno?
1: Nee. Ik kwam er niet eens doorheen, joh.
0: Ik kwam er ook niet doorheen. Oh, zo jammer. Ik had er zo graag naartoe gewild. Bruno Mars kon later wel kaarten kopen voor veel te veel geld. Maar dat heb ik niet gedaan. Maar ja, kondig hem maar af.
1: Nou ja, absoluut. Volgende plaatje is eigenlijk best actueel. Zeker hedendaags met influencers en wat je wel of niet ziet op het internet. Want hoe ver wil jij gaan? Of hoe ver gaan mensen voor geld, zeg maar? Dus volg je nummer bij Divine Sounds. What People Do For Money.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Vugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar
1: herstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
12: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
14: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Relschoppers gooiden met stenen, flessen en vuurwerk en stichtten op meerdere plaatsen brand. De politie zette traangas en waterkanonnen in. De vakbonden benadrukken dat de eigen betoging tegen nieuwe bezuinigingen vreedzaam was. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Tussen 2007 en 2010 raakten in Nederland tienduizenden mensen besmet met Q-koorts. Ruim 116 mensen zouden eraan zijn overleden, anderen hadden blijvende klachten. Q-koorts wordt op mensen overgedragen door onder andere geiten. De overheid deed daar eerst niets aan en waarschuwde ook niet voor besmetting. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. En in Brabant is niet veel vuurwerk ingeleverd tijdens de eerste landelijke inlevercampagne. Volgens het Brabants Dagblad ging het in Tilburg en Den Bosch om nog geen 100 kilo. In steden als Enschede en Zwolle werd er ongeveer 6 keer zoveel opgehaald. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is in totaal ruim 7600 kilo ingeleverd. En was de campagne vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Inwoners kunnen meepraten over toekomst ziekenhuis Hoofddorp. En strand Eiburg

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
12: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
14: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Na een grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen. Relschoppers gooiden met stenen, flessen en vuurwerk en stichtten op meerdere plaatsen brand. De politie zette traangas en waterkanonnen in. De vakbonden benadrukken dat de eigen betoging tegen nieuwe bezuinigingen vreedzaam was. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Tussen 2007 en 2010 raakten in Nederland tienduizenden mensen besmet met Q-koorts. Ruim 116 mensen zouden eraan zijn overleden, anderen hadden blijvende klachten. Q-koorts wordt op mensen overgedragen door onder andere geiten. De overheid deed daar eerst niets aan en waarschuwde ook niet voor besmetting. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. En in Brabant is niet veel vuurwerk ingeleverd tijdens de eerste landelijke inlevercampagne. Volgens het Brabants Dagblad ging het in Tilburg en Den Bosch om nog geen 100 kilo. In steden als Enschede en Zwolle werd er ongeveer 6 keer zoveel opgehaald. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is in totaal ruim 7600 kilo ingeleverd. En was de campagne vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Expositie in Amstelveen vraagt aandacht voor toegankelijkheid. En buurtgezinnen zoekt helpende handen in Uithoorn en de Kwakel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op het Zandbergplein in Amstelveen is tot en met 26 oktober de gratis tentoonstelling Samen Onbeperkt Vooruit te zien. Met foto's en persoonlijke verhalen laat de expositie zien wat mensen met een beperking allemaal kunnen. Vrijdag 9 oktober kunnen bezoekers in het stadshart zelf ervaren hoe het is om slecht te zien, minder te horen of een rolstoel te gebruiken. Dat gebeurt tijdens een speciale activiteit op de Vrijdagmarkt. De organisatie wil mensen bewust maken van obstakels en laten zien hoe Amstelveen toegankelijker kan worden. Meer dan 10 gezinnen in Uithoorn en de Kwakel hebben hulp gevraagd bij de organisatie Buurtgezinnen. Zij zoeken bijvoorbeeld iemand die af en toe een middag op hun kind kan passen. De nieuwe coördinator Mieke de Galan zoekt daarom inwoners die vrijwillig een gezin willen ondersteunen. Dat kan een paar uur in het weekend zijn of op een vaste dag in de week. Met deze hulp krijgen ouders wat meer rust en wil de organisatie voorkomen dat kleine problemen groter worden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
16: Wij zijn Jam FM.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
16: Wij zijn Jam FM.
13: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
16: Always full of fun, yes, Jam.

0: Ja, ook dit is de bebop-tijd in Amsterdam. En misschien heb je ook herinneringen in een andere stad met dit nummer. Man Twonix en Scream. Ik kan me nog herinneren dat... als het en Scream, dan gingen alle die meiden die gingen gillen, DJ. Ja, echt waar. Ja, het is even voor je tijd, maar...
1: Maar nog steeds doen ze dat wel, hoor.
0: Jawel. Je gaat nog steeds naar dat soort discotheken, dat die meiden gillen...
1: Ja, maar ook met bandjes en dingen.
0: Oké.
1: Bandjes.
0: We gaan nog steeds even door in de jaren 80, DJ. Dit is er een van...
1: Feel So Real.
0: Zo heet de track inderdaad. En de artiest...
1: Lock and the Crown.
0: En van wie is het origineel?
1: Oeh, dat weet hij misschien wel.
2: Nee, dat weet ik niet. Dat weet Erik zeker.
1: Erik, take it away.
0: Nou, ik weet dat hij dit ooit gecoverd heeft, maar ik moet eventjes graven. Kom ik op terug.

0: Je hebt wel een grote fanbase, DJ.
1: Oh ja, ja, ja, ja. Die zijn op aan het luisteren. Ja,
0: heel veel vrienden van jou die aan het luisteren zijn. En die gelijk stuurden van, dat is Steve Arrington. Ja, dat is het origineel.
1: Meteen.
0: Meteen, inderdaad. Maar dit is dan een versie van Block and Crown. En

0: Man Powers en Boogie Down the Bronx. We hebben denk ik pak een beet. DJ, ben je erbij?
1: Ja, ja, absoluut. Ja. Zeker weten.
0: Zal ik de volgende gewoon instarten? Ja, ik ga het gewoon doen.
1: Gooi hem erin.
0: We hebben hem niet getimed.
1: Nee, maar niet uit. Doe het gewoon zo.
0: Maar live, dat maakt ook niet uit.
1: Het is live.
0: Deze plaat is een hageltje nieuw.
1: Het is Let's Funk Wordy Rapping Hood.
0: Ja.
1: Bij The L Your Pal Project.
0: Zo is het maar net. Fijn, dit is de Traffic Jam. Tot aan 6 uur met Eus, DJ en Erik Dullahey. Mooie nummers komen voorbij. En ook deze, want die is hageltje nieuw. Fijn dat je erbij bent.

0: The IR Paul Project en Let Funk Wordy, Rapping Hood. En je hebt het opgezocht, DJ.
1: Ik opgezocht dat samen met de Wordy Rapping Hood. En dat is van Chicks on Speed. Dat is bestaande uit een Amerikaanse Melissa E. Logan. En een Australiër, Alex Murray Leslie. En die zijn onder meer ook bekend van nummers als Kaltes Klares Wasser en We Don't Play Guitars.
0: Klares Wasser, dat klinkt weer in Duits. We hebben nog één track te gaan voor het nieuws van 17:30. En dan zijn we weer bij je terug. En dat doen we samen met Chaka Khan VS
1: Party Pupils.
0: Ja, dat is een soort edit wat ze gemaakt hebben.
1: Ja,

0: en Funky. Het nieuws van 5:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Na een grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-Corp.

0: patiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. En in Brabant is niet veel vuurwerk ingeleverd tijdens de eerste landelijke inlevercampagne. Volgens het Brabants Dagblad ging het in Tilburg en Den Bosch om nog geen 100 kilo. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente Ouder Amstel gaat overlast bij Oude Kerk aanpakken en natuurwandeling in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Ouder Amstel, de politie en groengebied Amsteland pakken de overlast bij de Oude Kerkenplas samen aan. Afgelopen maanden werden er illegale nachtelijke feesten gehouden. Er is extra toezicht, ook 's nachts, en particuliere beveiliging ingezet. De gemeente werkt aan een plan om illegale feesten blijvend terug te dringen. In het Amsterdamse bos staat een natuurwandeling op het programma. Deelnemers ontdekken het voedselbos en het vogeleiland onder begeleiding van een deskundige gids. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is 2 tot 3 kilometer lang. De excursie is voor volwassenen en kost €5 per persoon en is op vrijdag 16 oktober. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Aan het einde van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
4: Dan de wegdekinfo met DJ. DJ, ga je gang.
5: Ik ga hem wederom doen. Het is volgens mij 2 keer de A2. De eerste is Amsterdam-Utrecht tussen Maarsen en Knoopend Uiderrijn. 4 kilometer, ongeveer 8 minuutjes. En dan hebben we de volgende. Dat is de A8, excuses. Dat is Amsterdam-Zaanstad tussen Knoopend Koenplein en Knoopend Zaandam. 3 kilometer met 11 minuten.
4: En dan gaan we even door met de concert- of clubagenda. P60 in Amstelveen vanavond. 4Up met 80s en 90s disco. En in Hilversum in de Vorstin, ethisch verantwoord. Ik zeg, ga ervan genieten.

0: Gimme Tonight van Shannon. Heel bekend van Let The Music Play natuurlijk. Die hoog genoteerd hoorde ik net in de Jamming 100. Die vindt altijd plaats ergens rond december bij Jam FM.
1: Ja, dat klopt, dan moet je een keer bij zijn, DJ. Dat is gezellig. Dan zijn alle DJ's van Jam FM zijn bij elkaar. En er worden hapjes geregeld, drankjes geregeld.
0: Oh, daar ben ik er zeker bij.
1: Ja, dat begint meestal om 10 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. De beste 100 platen alle tijden. En de luisteraars kunnen dan stemmen, zeg maar, op een nummer. En die komen dan in de lijst. Maar dit is wel een gave plaat inderdaad van
0: Shannon.
1: En Give Me Tonight. En het originele is, of tenminste, een grote hit van haar is ook Let The Music Play. De volgende DJ, iets dichter bij de microfoon trouwens.
0: Jazeker, ik ga hem aankondigen. Dat is Show Me The Way bij Sky Jai Jai Jai.

0: just want to let you know. Ja, weet je, ik herhaal de tekst maar even wat ze een klein beetje zingen. Eus, ben je er nog?
1: Ik ben er zeker.
0: Ja, heb je het gezellig hier?
1: Het is zeker gezellig, met DJ samen.
0: Ik zag dat je dat hele Franse kaasje verorberd hebt.
1: Ja, dit is heerlijk.
0: Jongen, jongen, je hebt niks van mij overgelaten, hè? Ja, zo jammer. Ja. Dat was trouwens de Shep Pettibone 12-inch remastered mix uit 2017. Plaat is natuurlijk wel iets ouder dan 2017, want het komt uiteraard uit de jaren 80. Wil je deze aankondigen?
1: Ja,
0: dat is
1: hier. Take Me to the Top. En natuurlijk van de hele mooie formatie Advance.
0: En waar ken jij ze van?
1: Ja, dit is jaren geleden in de discotheek.
0: Discotheek. Nou,
1: vaak genoeg gehoord.
0: Was je ook een danser of een barzitter?
1: Nee, ik was echt een danser.
0: Je was een danser, dus...
1: Nee, ik mocht niet te veel dansen, want het ging allemaal regenen buiten.
0: Nee, goed. Whatever. Hey, dit is de Traffic Jam tot aan 6 uur met Erik Eus en DJ. We hebben nog 15 minuten te gaan.

0: Een soort met van One Day Fly, Advance en Take Me It Up, To The Top. Stond wel genoteerd in de Jamming 100. Ja, het was natuurlijk een grote hit in de jaren 80. Onder andere geproduceerd door Spagna en Wesley en V. Patterson. En er zat er nog een of andere Italiaanse naam. Ja, whatever. Ik denk dat we nog één, twee tracks te gaan hebben. Is
1: echt waar. Ja, mooi. Oh, ja. Hoor even wie er aankomt, jongens. Het is de BB&Q band. Dreamer.
0: Ja, en waar staat BB&Q voor? Weet je dat niet? Nee. Jezus, ken je Poppenheimers, man. Echt waar.
1: Brooklyn, Brooklyn, Queens.
0: Ja, Brooklyn, Bronx en Queens band, inderdaad.
1: Ik heb ze nog een paar jaar geleden in de P6 van Amsterdam gezien.
0: Dat was geweldig. Jam FM was erbij, weet je dat? Dit is Dreamer.

0: het zit er alweer op, DJ.
1: Ja, dat ging snel. Voor het weet is het voorbij.
0: Ja,
1: het
0: gaat zo snel, die twee uurtjes, als je dat naar je zin hebt. Maar dat komt ook wel door die lekkere hapjes die Eus allemaal heeft meegenomen.
1: Maar die stond alleen maar in de keuken.
0: Ja, die stond alleen maar... Hey, neem je wel je gebit mee dit keer?
2: Dat
0: ga ik doen. BB&Q Band, Dreamer. De laatste trick, DJ, die mag jij aankondigen.
1: Ja, dat doe ik met alle liefde. Ik heb natuurlijk net al een klein voorproefje gehad. En dat ziet er goed uit. Het is een heerlijke bas, heerlijke toetsen, heerlijke synth. En ook een lekkere talkbox eronder. Dit is Electric Love bij DJ Gos Leon.
0: Zometeen veel plezier met Pieter Kuyt, die het weekend uitluidt met 60 Minutes of Classics. Groetjes.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. Het internationaal strafhof roept de lidstaten op om het hof te verdedigen en te steunen na de nieuwe Amerikaanse sancties. De VS pikken het niet dat Den Haag een arrestatiebevel uitvaardigde tegen bondgenoot premier Netanyahu van Israël. Met de nieuwe strenge maatregelen draaien de VS de duimschroeven voor rechters en medewerkers van het hof verder aan. Het strafhof noemt die sancties een directe aanval op de internationale rechtsorde, maar gaat wel door met het vervolgen van oorlogsmisdaden. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bood namens het kabinet excuses aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Ze erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. Hermans zei uit de grond van haar hart excuses aan te bieden voor die gebrekkige ondersteuning. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden Nederlanders besmet door zieke geiten, vooral in Brabant en Limburg. Ruim 100 mensen kwamen door de infectieziekte om het leven. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen.
12: Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF, die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. De slachtoffers woonden in een vluchtelingenkamp en zochten buiten dat kamp met hun blote handen naar goud. De aanval was vlak bij de grens met Ethiopië. De strijd in Soedan eiste tot nu toe al zo'n 200.000 levens en joeg miljoenen mensen op de vlucht. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Expositie in Amstelveen vraagt aandacht voor toegankelijkheid. En buurtgezinnen zoekt helpende handen in Uithoorn en de Kwakel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op het Zandbergplein in Amstelveen is tot en met 26 oktober de gratis tentoonstelling Samen Onbeperkt Vooruit te zien. Met foto's en persoonlijke verhalen laat de expositie zien wat mensen met een beperking allemaal kunnen. Vrijdag 9 oktober kunnen bezoekers in het stadshart zelf ervaren hoe het is om slecht te zien, minder te horen of een rolstoel te gebruiken. Dat gebeurt tijdens een speciale activiteit op de Vrijdagmarkt. De organisatie wil mensen bewust maken van obstakels en laten zien hoe Amstelveen toegankelijker kan worden. Meer dan 10 gezinnen in Uithoorn en de Kwakel hebben hulp gevraagd bij de organisatie Buurtgezinnen. Zij zoeken bijvoorbeeld iemand die af en toe een middag op hun kind kan passen. De nieuwe coördinator Mieke de Galan zoekt daarom inwoners die vrijwillig een gezin willen ondersteunen. Dat kan een paar uur in het weekend zijn of op een vaste dag in de week. Met deze hulp krijgen ouders wat meer rust en wil de organisatie voorkomen dat kleine problemen groter worden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze JamFM DJ's.
14: Het is vrijdag. Weer een werkdag voor

The music is everywhere. Het is Jam FM voor jou op vrijdagavond. Het weekend is begonnen met Stereo MC's, Lasty Music. Daarna Cheek en My Forbidden Lover. Het zijn de classics. Tot aan 7 uur mag jij ook jouw bijdrage geven aan deze radioshow. Deze komt uit het bakje klassiekers. Ik heb het over Amy Stewart.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De fietsmerken Batavus, Colga en Baboe maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Het internationaal strafhof roept de lidstaten op om het hof te verdedigen en te steunen na de nieuwe Amerikaanse sancties. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bood namens het kabinet excuses aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Ze erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen. Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF, die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.

0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: Gemeente Ouder Amstel gaat overlast bij Oude Kerk aanpakken en natuurwandelingen in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Ouder Amstel, de politie en groengebied Amsteland pakken de overlast bij de Oude Kerkenplas samen aan. Afgelopen maanden werden er illegale nachtelijke feesten gehouden. Er is extra toezicht, ook 's nachts, en particuliere beveiliging ingezet. De gemeente werkt aan een plan om illegale feesten blijvend terug te dringen. In het Amsterdamse bos staat een natuurwandeling op het programma. Deelnemers ontdekken het Voedselbos en het Vogeleiland onder begeleiding van een deskundige gids. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is 2 tot 3 kilometer lang. De excursie is voor volwassenen en kost €5 per persoon en is op vrijdag 16 oktober. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
2: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
3: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
2: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up.
3: Bij Jam FM.
4: Aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
5: Jamfm.nl.

Jam FM is always smooth and funky. En ook op vrijdag, je weekend is begonnen met Open 7. Hey Big Brother kwam uit 1979.

banaan. Er zijn tijden geweest dat een kid woordelijk kon meezingen. De Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, kwam toen zo'n beetje gelijk uit met Cheek and Good Times. En het beatje van het een zit dan weer onder het ander. En wie de hit heeft, mag je zelf oordelen. Daarvoor Shaq Attack, Easier Said Than Done bij de Classics. Het is Jam FM op vrijdag tot aan 7 uur. Alleen maar bekend met deze van Tony Scott en Gang.

Ik zit even snel te rekenen. 1991 was het. En dat betekent dus gewoon 35 jaar geleden, vrienden. Wat gaat dat hard? Wat gaat dat hard? Maar goed, we draaiden hem hier op de radio. Speciaal bij Jam FM. De meeste hits hoor je hier. Als het instarten goed gaat. Dat lukt in dit geval, want daarvoor hoorde je nog Tony Scott en Gangsta Boogie. En ja, Tony is niet meer, helaas. Maar zijn muziek is er nog wel. Fatback nu op de radio en Is This The Future?

0: met onze eigen DJ Chris. Dit waren de classics voor vandaag. Je kunt ze elke werkdag tussen 6 en 7 horen. In de vrijdag editie is altijd lekker. Niet alleen wat ik presenteer, maar omdat het weekend gewoon begonnen is nu. Met Evelyn King op de radio en Shane.
1: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. AiraLive.com.
2: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. De fietsmerken Batavus, Koga en Babou maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. En de EU en China hebben een akkoord bereikt om de invoer van Chinese hybride auto's fors te beperken. Volgens de EU kan de Chinese export naar Europa binnen 4 jaar met meer dan de helft dalen. Het akkoord moet de druk op de Europese auto-industrie verlichten en het grote handelstekort met China verkleinen. Dat land verlaagt de tarieven op een reeks Europese producten en vergemakkelijkt de uitvoer van zeldzame metalen. De EU wil zo de handelsbeperkingen beter in balans gaan brengen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always
14: Yo, check this out, man. We are catching a flashback. The way it used to be, or may I say the way it should be, with the classic material. That's right, we got a variety of all different things. With my man, the DJ All-Star Fresh. All-Star Fresh. Do you know who you're talking about? You know what I'm talking about to the person right here. Cool DJ the Red Alert once again.
15: Back by Dope Demand, this is Classic Material with All-Star Fresh.
16: From Mixing Control Center, you're listening to

80s, CDs, Mission This, Transmission, right here on the 104.9. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Een shout-out naar de vaste luisteraars, de listeners worldwide. Thank you very much. En natuurlijk de mensen in de chatroom. We got some Kraftwerk going on. Sticking to the originals, the original classic material right here on your radio. En zoals ik zeg, 22 november noteert. It's gonna be a classic, it's gonna be a jazzy one, you know what I'm saying? Yo, meer hoe je

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
10: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
11: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Bij de beschieting op 1 september van een woning kwam een beveiliger om het leven. De eigenaar van het pand zat kort daarna vast voor de smokkel van een enorme partij drugs. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en het onderzoek in de Belgische regio Gent loopt nog volop. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. En veel van de 22 Nederlandse kunsteisbanen zijn ondanks het warme weer van rond de 20 graden weer opengegaan. Die vroege start leidt tot discussie omdat het ijsmaken bij hoge temperaturen enorm veel energie kost. IJsmeesters en verduurzamingsexperts pleiten voor een latere opening of slimmer energiegebruik. Maar toch willen veel banen niet later open vanwege strakke wedstrijdkalenders van de KNSB en de ISU. Daarnaast staan schaatsers alweer te trappelen, waardoor veel banen de deuren in oktober al opengooien. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Expositie in Amstelveen vraagt aandacht voor toegankelijkheid. En buurtgezinnen zoekt helpende handen in Uithoorn en de Kwakel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op het Zandbergplein in Amstelveen is tot en met 26 oktober de gratis tentoonstelling Samen Onbeperkt Vooruit te zien. Met foto's en persoonlijke verhalen laat de expositie zien wat mensen met een beperking allemaal kunnen. Vrijdag 9 oktober kunnen bezoekers in het Stadshart zelf ervaren hoe het is om slecht te zien, minder te horen of een rolstoel te gebruiken. Dat gebeurt tijdens een speciale activiteit op de Vrijdagmarkt. De organisatie wil mensen bewust maken van obstakels en laten zien hoe Amstelveen toegankelijker kan worden. Meer dan 10 gezinnen in Uithoorn en de Kwakel hebben hulp gevraagd bij de organisatie Buurtgezinnen. Zij zoeken bijvoorbeeld iemand die af en toe een middag op hun kind kan passen. De nieuwe coördinator Mieke de Galan zoekt daarom inwoners die vrijwillig een gezin willen ondersteunen. Dat kan een paar uur in het weekend zijn of op een vaste dag in de week. Met deze hulp krijgen ouders wat meer rust en wil de organisatie voorkomen dat kleine problemen groter worden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Wij zijn Jam FM.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
15: Wij zijn Jam FM.
12: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. And now, 2 hours of the best Amsterdam late night radio entertainment show coming to you.
16: I'm talking about you, you big, big freak.
12: Get ready for Joost van der Velde, Tommy Tedeschi.
17: Hebben ze niks beters te doen?

0: Dat was toch de Human League? Don't you want me?
1: Okay, nou, ik dacht oprecht eerst wel van, zou dit een remake zijn van Don't You Want Me?
0: Nee, het is origineel Jody Watley en Don't You Want Me. Wij willen jou, wij zijn Jam FM. Worden classic material het afgelopen uur, dank All Star Fresh. En nu is het zover, Freaky Friday. Maar daar hebben we een mooi gezongen pakket voor met alles erom en eraan.

0: is dus ook in de house.
1: Ja, die is in de house.
0: Een welgemeende goedenavond op, ja, wat is het eigenlijk, 9 oktober inmiddels, hè? Ja.
1: Ja.
0: Stel, een uur vol ongein en flauwe grappen en grollen en een chatroom en allerlei items komen langs.
1: 1 uur?
0: Ja, en dan bonus nog een uur.
1: Ah,
0: zo ben ik dat,
1: ja,
0: wel.
1: Ik schrok al, 1 uur is veel te weinig.

0: En dan heb je van die luisteraars die verzamelen liedjes. En die gaan het dan zo'n lijstje en willen ze het aanvragen. En dan wordt dat zomaar spontaan gedraaid. Ik zie het hier gewoon in de chatroom. Dat Jolanda die dacht van, oh, die ga ik aanvragen bij Daniel. Maar ja, Save Your Love, René en Angela. Nu al bij Freaky Friday, ja. Zo, goedenavond.
1: Ja, goedenavond Joost.
0: Hoe was jouw twee weken waard in ieder geval?
1: Ja, goed.
0: Want de vorige week probeerden we het eerste All-Star Fresh op de zender te krijgen. Toen waren de draadjes los en toen hebben we het even zonder DJ Non-Stop even gedaan. En DJ Non-Verbaal.
1: DJ Non-Verbaal. Oh, ja.
0: Ja, dus die hebben de show gedaan, Freaky Friday. Maar goed, nu zijn we er weer. Ja. Tommy Tedeschi is daar weer.
1: Afwezig.
0: Oké, nou ja, dan moeten we het maar met z'n tweeën doen.
1: Ja, die ene avond regen nog gelijk niet komen, ja, dat is echt wel zonde weer.
0: Het is ook wel herfst, hè? Dus dat je zegt van, ik kruip even wat dichter bij de radio. En vrienden.
1: En dat terwijl we eergisteren hebben we gewoon nog met 21 graden in onze korte mouwen gelopen. En nu waaien we bijna weer weg.
0: Ach,
1: ongelooflijk.
0: Ja. Wat een verwennerij. Goedenavond.
2: Een late night programma waarin geborreld wordt met hapjes erbij.

0: hè?
1: Ja.
0: Ja, ik weet anders niet wat ik moet vertellen. Oh ja, ik ben DJ. Ik moet hier gewoon presenteren. Samen met Sebastian.
2: Joehoe.
0: Op de show. Zo direct nog een... gaan we kijken of die er tussendoor kan. Een verzoek van Roberto. Mocht je Roberto heten, dan zou ik ook iets dichter bij de radio blijven zitten.
1: Ja.
0: Maar eerst de hot jam van vorige week. Die is Midas Touch. Die hebben we hier nog nooit gedraaid. Omdat wij hier vorige week niet live bij waren.
1: Nee.

0: MTV, maar niet jouw MTV, denk ik.
1: Nee, ik denk dat dat een andere MTV was. Silk and Keith Sweat. En daar in die gang, is dat die nieuwe? Ja, daar zit die nieuwslezer. Zo direct.
2: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
3: Jam on Sunday.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. En veel van de 22 Nederlandse kunstijsbanen zijn ondanks het warme weer van rond de 20 graden weer opengegaan. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: En dan het weerbericht. Het regent hier pijperstelen.
3: Ja, echt niet normaal. Echt die druppels op het dak hier.
2: Plat dak. En wordt gewoon roffelen. Dat gebeurt niet vaak hoor. Maar in ieder geval, ja, we kunnen het laten horen. Dat wordt, je moet ons even geloven, maar het regent hier vies. Bah.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Gemeenteouder Amstel gaat overlast bij Oude Kerk aanpakken en natuurwandeling in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeenteouder Amstel, de politie en groengebied Amsteland pakken de overlast bij de Oude Kerkenplas samen aan. Afgelopen maanden werden er illegale nachtelijke feesten gehouden. Er is extra toezicht, ook 's nachts, en particuliere beveiliging ingezet. De gemeente werkt aan een plan om illegale feesten blijvend terug te dringen. In het Amsterdamse bos staat een natuurwandeling op het programma. Deelnemers ontdekken het Voedselbos en het Vogeleiland onder begeleiding van een deskundige gids. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is 2 tot 3 kilometer lang. De excursie is voor volwassenen en kost €5 per persoon en is op vrijdag 16 oktober. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
5: Dankjewel, Marie.

0: Dat moeten we maar met ons doen, ja. En een paraplu.
1: Ja.
0: Of meer. Voor iedereen die in Ouder Amstel nu rondloopt en denkt van... God, dat was leuk, even met de hond een eentje lopen.
1: Ja.
0: Of mensen met een open auto die dan zeggen... Ja, ik was lekker een eentje aan het toeren.
1: En aan douchen gratis. Ja.
0: Over open auto's gesproken. Ik zag op een van die fameuze social media's of YouTube of zo... Hebben ze dan dat er van die R&B-artiesten en urban artiesten en van de jaren 80 artiesten, die gaan dan in de auto zitten.
1: Ja.
0: En dan gaan ze rappen of zingen en zo.
1: Oh.
0: En ik zag ook deze dame, Tabati.
1: Ja.
0: Tabata. In ieder geval, zij zingt dan bij M'tmee. Ja, zo heet haar uitvoerende.
1: Ja.
0: Ja, toen ze dit gingen opnemen, zaten ze... In Londen volgens mij. En de zangeres moest helemaal overvliegen. Hier, ga jij maar dit even inhijgen.
1: Ah.
0: En toen werd het Juicy Fruit.
1: Oh.
0: Dus als we dit twee keer draaien, heb je twee stuks fruit.
1: Dat is wel smooth dit.
0: Dat is heel smooth.
1: Op Jam

0: Oh, groenteboer. Wat doet u nu? Ja. Juicy Fruit van M2MEE.
1: Ja, dat is M2MEE.
0: Ja.
1: Overigens, daar zingt ze tegenwoordig ook nog gewoon. Dit is dus een Cadillac Chronicles. En dat klinkt dus zo. Dus dan zit zij gewoon live te zingen in een auto die door LA rijdt of zoiets. Dan ben je toch redelijk goed bij stemmen op die leeftijd. Ik ben onder de indruk, hoor.
2: Ja, echt gaaf.
1: Als groenteboer zou ik trots zijn.
2: Ja.

0: Ik word hier blij van. Ik vind het zo fijn geproduceerd. Zo goed klinken. Die zangeres ook. Het is Victoria Monet. En money. Juicy.
1: Ja, ik snap wel dat je daar inderdaad bij zegt dat, dat je er blij van wordt. Want wat luistert dit lekker weg.
0: Zo,
1: zeker na zo'n drukke werkweek wat vele mensen denk gehad zullen hebben.
0: Oh ja, kan je helemaal
1: even lekker relaxen.
0: In onze luisteraars. Het werkende volk. Hè?
1: Ja, precies. Ja, nee. Gewoon lekker even relaxen. Een plaatje, zo'n juicy... smooth track. Heerlijk.
0: Het glijdt inderdaad zo lekker je oren in. En daar zijn we goed in. We zijn Freaky Friday. Jam FM. En smooth en funky, zegt ze ook wel. Dat echt de hele rij komt zo langs. En dat je dan thuis denkt.
2: Lekker.
0: Maar goed, dat hadden we al volgens mij laten weten. Dit is het moment dat wij zeggen. We doen het voor Oudekerk en de Amstel. Duivendrecht, Waver. Amstel voor de...
1: Barendrecht?
0: Nee. Daar heb je ongeveer... Hoe heet dat? Oudekerk aan de IJssel.
1: Duivendrecht.
0: Dat is de verkeerde. Dus dit is Oudekerk aan de Amstel, niet aan de IJssel.
1: Nee, precies aan de Amstel.
0: Ja, dus snap ik. Ben ik altijd in de war geweest, want de IJssel lag voor mij altijd in ergens bij Overijssel.
1: Ja.
0: Zo dat hij echt het IJsselmeer instroomt. Maar
1: ja.
0: Capelle aan de IJssel en Oudekerk aan de IJssel liggen volgens mij daar niet. Dus...
1: Ja, je ziet me al waterig kijken, geen idee.
0: Tjoe. Maar goed, wij doen wel voor deze regio in de buurt. Amsteland is gewoon één woord, makkelijk. Dan hebben we meteen Amstelveen er ook bij. En er gebeuren hier af en toe dingetjes. En proberen we ook even te kijken. Hey, wat gebeurt er eigenlijk? Nou ja, dat Olympisch Stadion stond half in het fik. Ik geloof dat, tenminste op ergens de kruipruimte. Dus het stinkt daar een beetje bij die sportorganisatie. Verder nog een voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte rond de Dialogue. Oh, daar hebben we ook nog een plaatje van. Die kan ik ook nog straks draaien, Dialogue. Ik zit midden in een show, laat ik dat niet meteen opzoeken. Maar aan de Weesper Trekvaart wordt een nieuw gebouw gebouwd. En volgens mij zat daar vroeger een hogeschool in. Was het een kantoor. Die zag er hartstikke nieuw uit. Alsof het gewoon 10 jaar geleden was gebouwd.
1: Ja.
0: Dat is gesloopt.
1: Nou.
0: Maar goed, dan gaan ze nu weer een 10 verdiepingen tellend gebouw neerzetten. Nou weet ik niet of je daar gaat wonen of werken. In ieder geval, de plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis, denk ik. Tot en met 18 november kunnen reacties op het ontwerp worden ingediend. En als je nog even lekker wil eten, dat je denkt van, goh, ik heb geld over. Het is iets meer dan de VEBO. Het is ook iets meer dan wat ik op de... Oh, ik zie al die etensresten langskomen. Wat is dit nu weer? Ron Lokkerbol.
1: Oh, zo. Patatjes en een beetje groente.
0: Een Mexicano of zo. Of zo'n geroosterd ding.
1: Nou ja, dat er iets van rundvlees, denk ik.
0: En een soep.
1: Een biefstukje of zo.
0: Ja, wij kijken nu op jamfm.nl/chatroom. Daar heeft Ron, zit daar gewoon ongegeneerd zijn eten te dumpen.
1: Ja.
0: Ik zie daar een tomatensoep met... Volgens mij is dat de barista. Die heeft de wereldbol proberen te maken daarvan.
1: Ja, dat is echt wel een wereldbol te noemen, hoor.
0: Dat is dat continent. Nou, goed, we zitten midden in culinaire hoogtepuntjes. Want het Amstelveense restaurant aan de Poel, gevestigd aan, je raadt het nooit, de Poel, heeft voor de 14e keer op een rij 2 Michelin-banden weten te bemachtigen.
1: Michelin-banden?
0: Ja, echt de remsporen daar.
1: Jeetje, niet
0: maar tijdens
1: te
0: de jaarlijkse uitreiking van de Michelin Gids Nederland. Dat was op maandag 5 oktober in Maastricht. Werd bekend dat het restaurant de 2-sterren status behoudt. Nou, eet smakelijk en gefeliciteerd. Wij zijn Jam FM. We hebben ook een nieuwe hot jam. En die is voor Jennifer.

0: James Ingram en It's Real, echt waar.
1: Ja, in Amerika heb je dan van die cruises en dan kan je zo'n gaan ze optreden. Dit soort jaren 80 artiesten die gaan zo'n 80s cruise en dan zie je ze nog optreden. Ik weet niet of was het James Ingram, leeft hij nou nog? Volgens mij wel.
2: James Ingram?
1: Of was hij net al?
2: Nee, James Ingram die is al een aantal jaar geleden overleden al.
1: Ja, ik raak het uit. Het gaat zo snel. Dan denk ik op een gegeven moment, die leeftijd, ze zijn op leeftijd al, ja. Dat ze snel en sommige gevallen ontvallen ons.
2: Ja, nee, die is er echt niet meer helaas.
1: Nee, ik zie trouwens wel de oudste man ter wereld. Gao Marinho Neto, die heeft de afgelopen maandag zijn 114e verjaardag.
2: Zo, 114 jaar.
1: Hij is niet de enige. Hij heeft een kaartje gestuurd naar Ken Weeks. En die is toevallig op dezelfde dag jarig. Ook 114.
2: 114.
1: Maar dan, 113.
2: Dan heb
1: 113.
2: Heb je een hoop meegemaakt. Stofzuigers, de radio.
1: Ja, dat is inderdaad wel een behoorlijke levensverhaal wat je dan hebt. Daar kan je wel een boek over schrijven, denk ik.
2: Dat kan je wel stellen, ja.
1: Ja, maar de oudste mensen, ik ga dat nog even kijken. Want dat behandelen we hier graag. Wie is de oudste persoon ter wereld? En die gaan dan weer dood en dan is de volgende aan de beurt. Nou ja, dit is Honeymoon, dit is Paris Alexa.

0: Een beetje de liefdesbaby tussen Toni Braxton en Brandy.
1: Juist.
0: Echt 2000 willen hun geluid terug. Maar dit is van nu Paris, Alexa en Honeymoon. Ik wil even knallen.
1: Tot ja, nou dan heb je er wel even eentje gepakt hoor.
0: Ja, Fat Damsky. Met prachtige vocalen van Seal.

0: Het is 9 uur.
1: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com. De midseason sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Bij de hevige rellen rond een vakbondsdemonstratie rond station Brussel-Zuid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Betogers bekogelden de politie met molotovcocktails en stokken en staken een stadsbus in brand. De ordediensten zetten waterwerpers en traangas in om de situatie weer onder controle te krijgen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Quintin heeft het geweld tegen de politie scherp veroordeeld. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Bij de beschieting op 1 september van een woning kwam een beveiliger om het leven. De eigenaar van het pand zat kort daarna vast voor de smokkel van een enorme partij drugs. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en het onderzoek in de Belgische regio Gent loopt nog volop. En de Fly Dubai co-piloot die vorige week zijn collega aanviel, wilde het vliegtuig laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Verenigde Arabische Emiraten na onderzoek. De 29-jarige man viel de gezagvoerder in de cockpit aan met een bijl, maar werd later overmeesterd. De co-piloot bleek al jaren extremistisch te zijn en reisde 2 keer eerder af om zijn doelwit te verkennen. Ondanks een schorsing bij een andere vliegmaatschappij kon hij begin dit jaar toch bij Fly Dubai beginnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden.
7: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
9: Inwoners kunnen meepraten over toekomst ziekenhuis Hoofddorp. En strand Eiburg maanden dicht en keert kleiner terug. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp houdt dinsdag 13 oktober een inloopavond over de toekomst van het ziekenhuis. Volgens de plannen verdwijnen op termijn de spoedeisende hulp en de mogelijkheid om opgenomen te worden. Hoofddorp wordt dan een dagziekenhuis voor onderzoeken en behandelingen zonder overnachting. De zorg die dag en nacht nodig is, verhuist naar Haarlem-Zuid. Inwoners kunnen tussen 8 en 10 s'avonds vragen stellen. Voor patiënten verandert er voorlopig niets. Strand Eiburg in Amsterdam is sinds 1 oktober gesloten en gaat pas 1 mei volgend jaar weer open. Het strand verhuist richting de Pampeslaan en wordt voorlopig een stuk kleiner. Op de huidige plek komen een nieuwe sluis en een waterkering om overstromingen te voorkomen. Door de werkzaamheden met zware machines is het terrein ook verboden voor hondenbezitters. Na 2031 wordt het strand weer uitgebreid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
7: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
7: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Altijd leuke muziek hoor.
1: We Papa Girl Rappers.
2: Ja, dat, leuk. Ze hebben een naam vanuit het Frans.
1: Frans.
2: Oui, Papa.
1: Oh, oui, Papa Girl Rappers.
2: Inderdaad, inderdaad.
0: Oh, inderdaad. Ah ja.
2: Ik heb hem ingevoerd in het systeem en ik was een beetje in de war. Want ik heb hem volgens mij onder Cookie Crew oorspronkelijk gezet. Maar dat zijn ook twee dames die aan het rappen waren. Dit waren de zusters Sandra en Samantha en Total S en T.Y. Tim.
0: Ja, heb je gelijk mijn vraag beantwoord.
2: Oh,
0: ja, zou het zussen zijn?
2: Ja, het zijn zussen.
0: Zussen.
2: Ze waren eerder al op tv, maar dan als achtergrondzangeressen van Vigo Sharkey.
3: Good heart is
0: Oh ja, Virgil Sharkey, die heeft het 86. Ja, die ken ik wel.
2: That's to me. Ja, dat, de Assembly zat hij ook. Nou, dat is allemaal wat wij hier niet zo snel draaien. Soms wel, dan proberen we het een beetje, maar dan is meestal in de mix. En dan is het zo'n moment dat we verder gaan blijven. Maar goed, wij zijn nu nog fris, vers en juicy, fruitig.
0: Zeker weten.
2: Freaky Friday met Tommy?
4: Tommy.
2: Oh ja, Tommy had...
0: Die wilde niet door de regen.
2: Nee, precies.
0: Dat was het.
2: Het was ook wel een hele vieze bui. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij dacht... Nou, weet je wat? Ik ga wel werken voor mijn held. Ja. Dus je moet het met ons doen. Dat hoor je direct wel in de jingle, wie dat zijn. Ik had nog hele interessante dingen te vertellen, maar inmiddels zijn die allemaal weer helemaal weggespoeld.
0: Helemaal weggespoeld,
2: ja.
0: Weggeregend.
2: Ik neem nog een slokje. We hebben de camera hier niet aan, dus we kunnen hier gewoon onopgemaakt zitten. De visagier had ook vrij.
0: Ja.
2: Ik dacht, vorige week, deze week ook. Dus ja, dan zijn we daar, moeten we het maar even zo doen. Even kijken, wat was het nieuws ook alweer? Michael McDonald kwamen we op een gegeven moment op. Vorige uur hadden we iets gedraaid van Jeffrey Osborne of van die andere?
0: Nee, James Ingram.
2: Ja, die haal ik altijd door elkaar, ja.
0: James Ingram hebben we net gedraaid.
2: Ja,
0: en dan niet Jamal Bieder, maar die andere, ja.
2: En die heeft net ontdekt dat hij een zoon had. Of een zoon had ontdekt dat... Michael McDonald is mijn vader.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
2: Nou, wat een rare dingen. Ja, dat doe je als je een DNA-test hebt en in één keer komt eruit... Oh, dat is een beroemde zanger of zangeres.
0: Ja.
2: Ja, dat is... Ik hoop dat... ik heb geen hoop. Ik doe gewoon hier een radioshow. Ik ben mezelf en zo direct nog een verjaardagskalender. Moet naar het toilet, daar hangt hij.

0: eigenlijk wel jammer dat Tommy er niet is, want
1: ja, dit had hij leuk gevonden. Ik denk dat Blaze misschien ook wel denkt van, oh, dus, klinkt wel aangenaam. Een beetje ja, de Pet Shop Boys, maar dan een beetje anders.
2: Ja.
1: Pet Shop Boys sound, maar dit is Hoot en Freddy. Houten schrijf je dan met een AU. En Touch.
2: Lekker hoor.
1: Nieuwe muziek op Jam FM.

0: is grandioos toch, deze plaat. Heerlijk.
1: Wel een beetje oppassen hoor in deze wereld, want touch, krijg je meteen hashtag me too.
0: Oh ja, krijg je dat ook weer, ja.
1: Mag deze plaat niet meer, dat zou jammer zijn.
0: Het is echt zonde zijn, maar wat, dit is gewoon jaren 80 in 2026, fantastisch.
1: Ja, en ze zeggen ook, is dit AI? Nee, ze staan op 8 november in Bitterzoet, dus dat wordt heel lastig als je AI bent, als je daar fysiek aanwezig bent.
0: Ja.
1: Dus ja, iemand zegt nog, met hologrammen. Nou, bah,
0: nee.
1: Denk het niet. Maar je weet het niet, tegenwoordig word je overal genept. Wij zijn Jam FM, Freaky Friday. We zijn hier live, echt, op de radio, op de FM 104.9. En via het fameuze internet, dat wordt groot hoor, jamfm.nl, moet je maar eens in de gaten houden.
0: Echt een aanrader, ja.
1: In de chatroom werd ook nog gezegd, welke suggesties het wordt op prijs gesteld, maar iedereen hoort er iets anders in. Aha, wordt erin genoemd.
0: Ja, inderdaad.
1: We hadden hier al Stand Back van Stevie Nicks. Ja, wat zei jij ook alweer?
0: Ja, ik hoorde een beetje Limaal met Never Ending Story. Hoorde ik hier ook een beetje in qua snelheid.
1: New Order, Bizarre Love Triangle. Ja. Kraftwerk wordt genoemd.
0: Kraftwerk.
1: Ja, echt. Gaat
0: wow,
1: alle kanten
0: gaat echt
1: op.
0: Alle kanten op, ja.
1: Goed, Freaky Friday. Het is zo laat. Ik heb de verjaardagskalender van de pot gerukt. En het is tijd om te zeggen wat er 9 oktober ons heeft gebracht en brengt. In 1967, ik weet niet of jij dat dan weet.
0: Nee, ik niet.
1: Maar goed ook, want het eerste bloot op de Nederlandse televisie. Phil Bloem poseerde naakt in het VPRO-programma Hoepla.
0: Hoepla.
1: Dat was legendarisch. Ah. Ook vandaag de sterfdag van Che Guevara. Dat is als je een t-shirt hebt, dan zet je dat erop en dan ben je heel onafhankelijk stoer. Aha. En Jacques Brel is in 78 op deze dag overleden. Jacques Brel.
0: Oh, Jacques Brel.
1: Mijn Frans is niet zo goed, maar dat moet ik op zijn.
0: Maar Jacques Brel heb ik wel eens van gehoord. Waar was die ook weer van?
1: De Amsterdam. Echt van die chanson.
0: Oh, op die manier.
1: Ja, het is echt het is wel mooi om te horen. Jarigen en mensen die niet jarig zijn, maar toch een beetje. John Lennon is 40, op zijn 40ste in 1980 overleden, maar zou vandaag jarig zijn.
0: Ja.
1: Daarentegen is Sean Lennon, Sean Lennon is 51 vandaag geworden. Gewoon,
0: precies op dezelfde dag.
1: Als zijn vader. Dus op zijn vader dacht, oh, lekker feestje. Komt zijn vrouw. Hé, ik heb een lekkage. Ik ben een ontsluiting. En vervolgens plop was daar zijn Sean. En toen dacht hij, Sean Lennon. Die had begin jaren 90 nog een paar liedjes. Salt Water volgens mij.
0: Salt Water is die van hem?
1: Burns in my eyes. Ja, dat was volgens mij zo'n riedeltje.
0: Oh.
1: We hebben ook andere mensen die jarig zijn. Bijvoorbeeld Bella Hadid. Die is volgens mij modellerig. 30 jaartjes jong is zij. Dan hebben we Sharon Osbourne. Ja, de partner van Weyland Ozzy.
0: Weyland Ozzy.
1: Ik had gehoopt. Normaal ben jij gewoon. Wat is er met je? Heb je je pilletje niet genomen? Of?
0: Nee.
1: Normaal staat hier een pop als ik lopen die zegt, oh ja, die 1958 was de eerste in. Jodelit. Deze plaat is uit 82. En nu zeg ik Ozzy Osbourne.
0: Ja, Ozzy Osbourne, ja. Maar als je Ozzy Osbourne, dat zeg
1: maar
0: wel.
1: Maar die had toch een reality show op MTV of zoiets. Ja, moet toch wat
0: was Ozzy Osbourne was artiest.
1: Ja, maar in ieder geval Sharon Osbourne, de vrouw van, die is 74 vandaag.
0: Ah.
1: Net als, de is 47, dat is een beetje dyslectisch zeggen. Brandon Routh, hij speelde mee in Superman Returns. Dan hebben we nog, even kijken, het zijn een aantal namen. Oh ja, Scott Bakula. Dat is een acteur die speelde mee in Quantum Leap en Star Trek.
0: Ja, Star Trek.
1: En als je hem ziet, dan weet je precies wie hij is. Hij is 72 vandaag geworden.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, die naam, echt voor het eerst dat ik die naam zie. Dat ik denk, en ik zag de foto. Oh, zei hij dat? Oh, ja. Dat heb je met zo'n verjaardagskalender, dan zie je die namen.
0: Ja, precies.
1: Guillermo del Toro. Een Nee, wacht even, hij is een regisseur. Hij had vorig jaar nog een filmpje.
0: En wat voor filmpje was
1: Frankenstein.
0: Dat? Frankenstein.
1: Ja, die was op Netflix volgens mij.
0: Ah.
1: Ja, dat was dan het verhaal eromheen eigenlijk. De hele creatieve films maken. Hij is 62 in ieder geval. Shoshina Verbaan is vandaag 47 geworden.
0: Met Georgina Verbaan.
1: Ja, die begon met spelen in goede tijden, slechte tijden. Dat was haar eerste Verbaan.
0: Eerste Verbaan.
1: Dan hebben we You're a Friend of Mine. Jackson Brown, 78.
0: Jackson Brown.
1: Ja, hij heeft ook gespeeld, liedjes gecomponeerd voor The Eagles. Maar dat draaien we hier niet. Macklemore, die is niet jarig.
0: Macklemore ken ik wel, ja.
1: Thrift Shop, daar staat...
0: 2012, dan, ja.
1: Naar singeltjes kijkt, daar staan nou 300 mensen die hebben meegewerkt. En een van die mensen is Wands.
0: Wands?
1: Wands, met een Z erachter. Die is 65 vandaag geworden.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nog een regisseur, hij woont volgens mij in Amsterdam. Steve McQueen. 12 Years a Slave.
0: Steve McQueen zegt mij ook wel wat, die naam. Ja,
1: ja, die heeft wel van die films dat je zegt... Oh, gezellig, ik ben mijn partner even te kijken. 57 is hij in ieder geval, gefeliciteerd. Oh, we hebben niks meer berekend hier. Ik heb de jaartallen alleen. Uit de 43 zou jarig zijn Peter Faber, maar die is dit jaar overleden. Dus de acteur.
0: Oh ja. Ja.
1: Wel, ja, voor de mensen thuis op leeftijd... Van de jaren 60, 70. Duel in de diepte. Kent u dat toch? Nee, ik hoor niks van de andere. Oh, dan moet ik even in de chatroom kijken. Dan komt er zo direct wel een reactie. Nona Hendricks is vandaag jarig. Komt uit 44, ze is jarig en ze maakt ook liedjes. Johannes van Dam, die proefde vroeger alles voor. En die, een soort Ron Lokkerbol, die ging dan naar de horeca. Die ging, maar die ging dan ook voor de Parool schrijven. Ik zie okay. Ron Lokkerbol dus continu in onze chatroom.
0: Ja, zo, die is hier. Echt aanwezig vanavond.
1: Maar
0: hoor.
1: Die zit dan echt zijn eten te delen in de chatroom. Mocht je denken, ik heb honger, ga naar jamfm.nl/chatroom. Dan kan je mee eten met Ron Lokkerbol.
0: Zeker weten dat je dat daar kan.
1: Ik weet niet of hij een Michelinster heeft, maar in ieder geval... Johannes van Dam was zo'n etenskeurman. Van de Parool. En die kon je de grond inschrijven. Je hebt het Ei-museum, hè? Aan het Ei. Het filmmuseum.
0: Oh ja, ja. I know.
1: Die hebben in het Parool dit jaar afgelopen week een 4 gekregen. Dat smaakte echt nergens naar.
0: Een 4?
1: Ja, dat is echt heel slecht.
0: Dat is echt slecht.
1: Als je dat omrekent naar je eigen keuken, is er echt een 1. Ongeveer. Zo slecht is het daar.
0: Oh, dat is wel min. Dat is, ja, dat is wel balen, hoor.
1: Frans Gall is vandaag jarig, maar ze ligt onder de grond, want ze is in 2018 overleden. Volgens mij moet ik het beter omschrijven. Ik vind het niet zo respectvol.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar zij is nog bekend door een Frans kaasje of zo. Ella, Ella of Sula, Sula. Wat was dat ook weer? Smeerkaas of zoiets? Had van de Tocht, een verjaardag, Henk-Jan Smits. En achter, die hebben
0: we, Henk-Jan Smits, die was toch jury bij Popstars?
1: Ja.
0: Onder
1: ja.
0: andere. Hij had altijd zo'n, bij Popstars had hij altijd zijn zonnebril in zijn, op zijn haar. Zo kon ik hem altijd herkennen dat Henk Jan Smits was.
2: Neem van mij aan, het klinkt echt nergens naar.
1: Ja, die.
0: Ja, dus, ja, die ken ik wel.
1: We hebben nog een politicus, een Erik van den Burg. Die hebben wij dus als in een vorig leven, Tommy en ik, hebben hem nog een award ontnomen. Omdat wij ermee vandoor gingen.
0: Oh.
1: Hij maakte programma's op de Amsterdamse lokale radio en wij ook. En wij kregen een award in dezelfde categorie dat hij zat. Dus wij hebben hem gewoon even de award eraf gepakt. Dus ze zeiden er wel. Oh ja, nog meer jarigen. Eentje is 69 geworden. Ja, ja, ja, ja.
0: Ah.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Zo. Ja, van deze lekkere plaat uit 93.
1: Ja, oh, je weet hem. Je kent hem gewoon.
0: Ik ken hem.
1: Nou, echt om te zeggen.
3: Het is fantastisch.
1: Vertel jij wie het is. Inika Mo.

0: Strike Pose.
1: Lekker hoor.
2: Ja, het is ook het rijtje van modellen even afgaan. Dat doen ze wel vaker bij dat soort platen. Het is Fashion Week.
1: Ja.
2: Verantwoorde house achter de deun. En het is nieuw.
1: Ja, ja, dus, lekker hoor.
2: Lion Babe, die heb ik hier ook wel eens vaker gedraaid, de dame. En groot was mijn verbazing dit voorjaar dat Lion Babe niet zomaar een mevrouw is.
1: Nee.
2: Zij is de dochter van Vanessa Williams.
1: Van Vanessa Williams?
2: Ja, ik zie je ook kijken. Dat is...
1: Die kennen we toch uit de ethisch?
2: Die is ethisch verantwoord. En ook van tv-series verantwoord.
1: Had Vanessa Williams ook die ethisch hits ook?
2: Save the best for last of zoiets. Mijn the right stuff. Dat is ook wel leuk. Kijk, was dat Allison Williams. Moeten we even verder naar de zus, Christopher, Denise.
1: Ja.
2: Moeten we naar Vanessa, ja. Hier...
1: Die zouden wel moeten kennen van de jaren 80 hit Vanessa Williams.
2: Ja, precies. Even kijken. Nou, dat maken we even heel compleet nu we er toch zijn. U kunt zelf nog even een colaatje in schenken thuis. Want ik zit hier iets uit te zoeken. Ja, deze. Ik heb hem al. Kijk.
1: Oh, een tussenplaatje.
2: Nou ja, dit is inderdaad een tussenplaatje.

0: Wauw, nog even een bonus hitlink. Wat
1: ja,
0: leuk.
1: Zo zijn we dan ook. Want we gaan even bellen. Hallo? Hallo?
0: Neem jij even op?
2: Je was hier, on Pelly.
0: Man? Waar is die telefoon hier?
1: Ik dacht dat dat een apparaat maar had, een ander geluidje.
0: Ja, dat is anders, ja.
1: Maar dit is Vanessa Williams dus.
0: Ah.
1: Ja, die had wel lekker. De right stuff. Dus toch een alleraardigste dame om te zien.
0: En dit is een beetje ladies plaat?
1: Zoiets.

0: heb het nooit begrepen wat ze zong, maar ik zag hier in de chatroom dat het de vertaling... Nee, op zijn Frans is dat uitgeschreven. Want ik werd allemaal omhoog scrollen. Hmm. Allemaal fotootjes van Vanessa Williams.
1: Ja.
0: Lekker. Miss America was er ook nog. The Right Stuff. Nou ben ik het kwijt. Ik denk, ik ga even heel compleet voor de mensen thuis dat vertellen. Je réside en Paris, voulez-vous venir? Als een antwoord op de telefoon dat iemand belde. Dat,
1: hè? Ja, en wat ik ook zo lekker vond van deze plaat, is ook zo'n lekkere klusplaat. Het is echt, je kan zo lekker timmeren op het ritme. Het is echt hoeveel klappen je hierin hoort.
0: Okay, ja,
1: lekker klussen met deze plaat.
0: Okay, dus je hebt nog wel plannen om een huis in te richten of zo. Nou, succes.
1: Ja, wie weet een keer.
0: Ja, Vanessa Williams, dat was de hit link met Lion Babe. Want dat is haar dochter. En die heeft een nieuwe chanson die uit Fashion Week. Ook zo'n Frans thema. Al die modellen op de Rode Loper. Of op de
1: Rode Loper.
0: De Catwalk is het eigenlijk.
1: De Red Walk.
0: Ja. Even kijken, wat hebben we nog meer in deze show? Britt Dekker wordt genoemd. Nee, volgens mij de chatroom, daar heb ik nu even geen inspiratie uit.
1: Dat snap
0: ik. Ja. Hebben we hier nog de oudste mensen hebben behandeld. De verjaardagskalender. Als Tommy er was, dan... Nou, volgens mij kunnen we het gewoon doen. Ik,
2: Way Bar Classic. De Gay Bar... De Gay Bar Classic.
3: This is Jam FM.
0: Ja, Tommy doet het altijd voor de subsidie. Dan krijgen die subsidie binnen of zo.
1: Ja, nu wij.
0: Ja, nou, dat is
1: nu
0: mooi.
1: Zijn wij aan de beurt.
0: Nee, berekening nemen we. Ja. Nou, van die mensen die gisteren door de SGP al helemaal terug naar de Tweede Kamer moesten om een vlagje te hangen. Man, wat een jammer daar.
1: Ik hoor het ook, ja.
0: Het gaat ook nergens over, dames en heren, jongens en meisjes, maar... Ja, als je je voelt van, als je zo voelt...
4: No, I'm the only gay in this village.
0: Don't worry, be happy, wat ons betreft. This is Get Decker en Passion. En je mag je benen even scheren en op tafel dansen. Leef je uit!
1: Here we go.

0: een knijter van een hit.
1: Jojo en de Johnny K en de Sven Lech.
0: Ja, het was echt ja, een lekker. Kader van de Gay Bar Classic.
2: Ja.
0: Hoe vond je hem?
2: Ja, lekker. En toen ik hem hoorde had ik zoiets van... Hé, deze komt uit 1996. Maar in 2007 had Armand van Helden hier ook een hele lekkere remix van gemaakt.
0: Uiteraard, ja.
2: En dat was degene die ik sinds dit jaar voor het eerst gehoord heb. En heb herontdekt.
0: Ja?
2: En dan hoor je nou de tweede versie, eigenlijk de oudere. Ja, dat is heerlijk.
0: Dat is deze. Het is de moeder van alle plaatjes.
2: Ja, zo kan je het wel noemen, ja.
0: Saida Garrett is dat dus. Maar goed, dan moet
2: ja, Saida Garrett, ja.
0: Dus moet een beetje opletten en doseren. Anders dan blijf je echt geketend aan dit programma. En ik wil je gewoon ook een beetje vrijheid geven. Dus gewoon ja, lekker...
2: Ja.
0: Op je bank,
2: precies,
0: achterover, met een glaasje Chardonnay. Genietend van dit serviceverlenende programma.
2: Ja.
0: Ik had ook een beetje zoiets van, we gaan de weg, we gaan even de snelheid eruit halen. We gaan, als we toch een beetje zo bezig zijn, even het orgeltje aanslingeren.
2: Oh ja.
0: Een beetje gospelachtig meezingen met Motown dingetjes erbij en stacks.
2: Ja.
0: Back to the roots. De Womack Sisters, de dochters van Womack en Womack en Womack.
2: Ja, If I Let You.
0: Ja, nou, ik laat je gaan. If I Let You.
2: Ja,
0: dat is hem inderdaad.
2: Ja, laat je me gaan?
0: Ja, ja.
2: We zijn nog niet klaar.
0: Nee, we hebben nog even een kwartier te gaan. Juist. Op MFM. Juist.

0: wil ik iets intellectueels zeggen van het origineel van...
1: Ja.
0: Wie is de componist ook alweer? Dat is...
1: Ja.
0: Walk On By. Dat is van echt zo'n jaren 60, 70 artiest die echt dit soort riedeltjes... Oh,
1: dat Bert, soort riedeltjes maakte.
0: Bert. Bert en Ernie. Bert Bacharach.
1: Bert en Ernie.
0: Bacharach. Ja, die heeft dat oorspronkelijk. En volgens mij was het... Heel veel mensen die hebben dat ook gezongen. En ook D-Train. James D-Train Williams. Die hier gewoon anderhalf jaar geleden of zo. Bijna twee jaar geleden ook stond. Gewoon. Misschien zelfs die microfoon heeft gelikt. Die jij nu hebt.
1: Oh.
0: Of deze. Ik probeer het allemaal. Goed.
1: Wel heel, heel gaaf voor zo'n artiest in de studio hier.
0: Ja. Oh. Jij schrok een beetje wat. Ik zie maar tussen 1980 en 85 vijf jaar actief geweest. Maar dat is D-Train als duo.
1: Ja, ik had als iets. Want hij treedt gewoon nog steeds op. Dat,
0: ja, precies.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Super artiest.
0: D-Train hoort echt bij het DNA van Jam FM. En wat ook nog de Womack Sisters en If I Let You. En dat is eigenlijk een bouw-opal plaat. Maar die is hartstikke nieuw hoor. Die is echt dit jaar uitgekomen. En die zitten dus heel erg bij hun roots. En het is oprechte fijne muziek.
1: Ja, dat hebben ze goed gedaan. Het klinkt een beetje 70s.
0: Ja, 60s. Ja, dat is een beetje
1: die Motown sound.
0: Nee, heel leuk. Ja. Heb jij nog wat van de jaren 90 in je genen? Je hebt net een halfjaartje of zo in je genen of zo.
1: Ja, een paar weekjes.
0: Ja, precies. Ja. Want die jaren 90, daar gebeurden dingen. Mensen dansen.
1: Oh. I like the basic go. Boom, boom, boom. Now let me hear you say, well. Hey, oh. What is love? I miss the blue.

0: Ja, en wat is het? Welke hebben we, Joost?
1: Ik heb Tuteretutu.
0: Tuteretutu.
1: Als voorloper van Destiny's Child.
0: Oh ja.
1: Je had Beyoncé, Queen Bee. En daarvoor was haar tante Jenny Bee.
0: Jenny Bee.
1: Is mijn theorie. Het ruimt allemaal.
0: Ja.
1: Dat slaat nergens op volgens mij. Maar het is wel dansbaar. Het is ook een blokje wat normaal wordt verzorgd door Tommy Tedeschi. Dus
0: ja.
1: Mag je denken, nou, dit vind ik niet zo pauperig. Ik vind het gewoon kwaliteitsmuziek.
0: Juist.
1: Nou op. Even goed, of je het nou pauperig vindt of niet. De dancepauper van deze week, die foute jaren 90 dancepauper is van Jenny Bee. Wanna get

0: aan.
1: Ja, nee. We hebben bananenchips hebben we hier liggen. Super lekker.
0: Ja, dan moet jij dus de hint oppakken dat jij moet afkondigen. Want anders zijn mijn mond vol bananenchips.
1: Nou ja, we hebben zo meteen de Blast from the Past.
0: Ja.
1: Van DJ Blaze.
0: Dus de
1: lekkerste.
0: Een religieuze programma met die muziek uit de jaren 80. De Blast.
1: Gewoon lekker die hip-hop platen. Die boombox Blast bangers.
0: Oh ja.
1: Van alles en nog
0: Electro
1: wat.
0: Ook.
1: Electro, ja.
0: Die buiten ons bakje vallen. Dat ligt daar nou en dan is het echt van... Oh, dan zegt Blaze, oh ja, dan gaat het.
1: Ja.
0: Dan denk ik, wow.
1: En dat zijn goede platen die hij draait. Oh.
0: Dus reden nog om te blijven luisteren. Laat die radio staan op Jam FM. Vond je het een beetje goed gaan?
1: Ja, ik vond het weer een hele gezellige show.
0: Nou, echt. Ondanks dat Tommy er niet is.
1: Ja.
0: Nou... Ja, we hebben hier bananenchips. Geniet er maar van. Ik wens je ook heel veel plezier inderdaad met die Blast from the Past.
1: Ja.
0: DJ Blaze.
1: De moeite waard, zeker. Ja.
0: En die viert het 50-jarig bestaan volgens mij ook van de F-site. Ik weet niet of hij daar een speciaal plaatje voor heeft, maar dat is...
2: De Blast, de Blast, de Blast, de Blast, de Blast.
0: Hallelujah, I'm blessed.
1: I'm blessed.
0: Heb ik het verkeerd geschreven?
1: Nou ja, ik vind hem creatief.
0: Nou ja, sorry hoor.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. En prominente VVD'ers uiten in de Telegraaf harde kritiek op de koers van de partij. Ze maken zich grote zorgen over het gebrek aan tegenmacht en het snelle instappen in een minderheidskabinet. Ook de aanpak van box 3 en het uitblijven van bezuinigingen op sociale zaken stuiten op veel onbegrip. Partijleider Jessicus krijgt het verwijt te weinig strategisch te zijn, wat volgens critici zorgt voor slechte peilingen. Sommige prominenten stellen zelfs voor dat de VVD beter naar de oppositie kan vertrekken om daar te herbronnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Inwoners kunnen meepraten over toekomst ziekenhuis Hoofddorp. En Strand Eiburg maanden dicht en keert kleiner terug. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp houdt dinsdag 13 oktober een inloopavond over de toekomst van het ziekenhuis. Volgens de plannen verdwijnen op termijn de spoedeisende hulp en de mogelijkheid om opgenomen te worden. Hoofddorp wordt dan een dagziekenhuis voor onderzoeken en behandelingen zonder overnachting. De zorg die dag en nacht nodig is verhuist naar Haarlem-Zuid. Inwoners kunnen tussen 8 en 10 s'avonds vragen stellen. Voor patiënten verandert er voorlopig niets. Strand Eiburg in Amsterdam is sinds 1 oktober gesloten en gaat pas 1 mei volgend jaar weer open. Het strand verhuist richting de Pampeslaan en wordt voorlopig een stuk kleiner. Op de huidige plek komen een nieuwe sluis en een waterkering om overstromingen te voorkomen. Door de werkzaamheden met zware machines is het terrein ook verboden voor hondenbezitters. Na 2031 wordt het strand weer uitgebreid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.
1: Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix.

hele collectie binnen van Micmac. Ik zeg vrienden welkom. Onstuimige vrijdagavond. Regen, wind, we zijn er niet meer gewend. De zomer is over. 9 oktober van het jaar 2026. En we gaan er weer een lekkere blast van maken. Eerste verzoekje van de Sorcerer is alweer binnen. Ik zie Jan, ik zie Ron. Onze Jolanda is natuurlijk online. Dank gaat uit naar Joost en Sebastiaan.

moet eerlijk zeggen, dit komt van zijn album uit 89. En dat is niet een album die ik heel veel heb beluisterd. En met de kennis van u moet je toch wel zeggen dat het een lekker album was. Swingbeat van de heer Kashif. En inmiddels zijn Megabert ook aangesloten. En dat zeg ik ook tegen Mr. Osdorp. En even een weerbericht in het hoge, hoge noorden. Is het ook nat en het waait. De herfst is begonnen, mensen. Verzoekjes stromen lekker binnen. Osdorp heeft er alleen neergelegd. Onze Jolanda, onze Jan, onze Sorcer. Maar we gaan eerst even die verkodes aanslingen hier in de Blast op Jam. En je weet het, tot 12 uur bij jou. Met de meest obscure discoplaten die in de 80e jaren verschenen zijn. Niet helemaal jamformat, maar wel de muziek die gewoon gedraaid werd. Dus heb je een obscuur verzoekje?

knap als zo'n formatie een soundje neer kan zetten. Die je van afstand meteen herkent. Get busy one time, hè. Alice, I want you just for me. Het klinkt raar, daar had ik in het begin wat moeilijkheden mee. En die vind ik nu super lekker natuurlijk. Dit was de love scene. Lights, camera, action. Jam FM, where the magic is in the music. Verzoekje van onze Jan 020. En ik zie Krekelenstein ook binnenkomen. Heerlijke electro hier, on the 1049. Er zit wel een snerpend gitaartje in. Die is dus niet voor mij, moet je Jan 020 op aankijken. En voor de rest proberen we het verzoekje van de source eraan vast te knopen. Enjoy!

de platen hiervoor, Noel, Silent Morning. Toch nog even een kleine vermelding. Ik heb de 12-inch van Peter Slaghuis hier thuis liggen. Helaas met die stempel van Bloetiekin van het discotheekje in die havenstad.

Paul spontaan binnen van mijn grote radiovriend Bastiaan Prins. Xena aan die opzijde. Pas er lekker in. Blijf hangen, spreek ik je in de tweede helft van het Last. Enjoy.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Orkaan Isaias bereikt vanavond de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. En een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden.
2: Now is the time.

En ik vertelde net dat ik de Xena voor Bastiaan Prins draaide. En ik heb het verhaal vast wel eens verteld. Bij deze man ben ik mijn radioavontuur begonnen bij Discount FM. Wat zal het zijn, 20 jaar geleden? De eerste uitzending live bij hem in de studio. Ik was alleen maar aan het live mixen. En toen kwam ik ook echt met de voice in de uitzending. Lijkt alweer eeuwen geleden, en het is het misschien ook. En ik was nog zenuwachtig ook die dag. Het had gevroren. Volgens mij ging het allemaal prima deluxe.

Yoga Winner. En dat zijn we natuurlijk allemaal hier in ons digitale buurthuis. En alle luisteraars van Jam. Dat je ons hebt gevonden. En dat je verzoekjes zoals dit kan aanvragen. Zoals Jolanda deed. Het was of Raw. Don't You Try It. Of deze. Alleen ze wist niet zeker of het Raw was. Nou ja, goed joh. Volgende keer beter. Op het forum zie ik dat Jan wat foto's van een jaar of 15, 20 jaar geleden. Laat zien van de begintijd van Jam. Een foto in de kelder bij Dennis Ruijer. In het hartje van Amsterdam. En een in... wat was

0: 15 kilo geleden, zo te zien. Maar het hoort er allemaal bij, zeg ik dan altijd maar. Verzoekjes van het eerste uur, ik heb hem opgeschreven. Volgens mij Krekelenstein. Ook een van mijn favoriete toenertijd. Uit het heerlijke discotijdperk.
1: Jam, jam, Jam FM.
0: Die break is ook zo lekker. Chocolate milk op het RCA-label. Ik heb het album van Starpoint tegen deze 12 inch gedraaid. Het album met Bring Your Sweet Loving Back. Achteraf niet zo'n hele goede ruil geweest. Maar ik moest en zou deze 12 inch hebben. Overigens geen spijt van gehad hoor. Platen komen en gaan, hè mensen.

0: had. In ieder geval staat daar de Palmer Force in van... de Palmer Force 2 Street Wars voor meegewerkt. En inmiddels is ook Mick LaRock aangeschoven. Die is de hele dag met Mr. Henry Chalfant op stap geweest. In ieder geval in de weer geweest. En ik weet dat er niet heel veel kenners op dit forum zitten. Maar dat is de man achter Subway Art. Samen met Maarten Koepen natuurlijk. Die eigenlijk de hele beweging, zeker voor ons in Amsterdam, teweeg heeft gebracht. De pieces. Want we krasten eigenlijk ons naam zetten we overal neer. Totdat Style Wars op tv kwam. En Subway Art de boeken in Europa terechtkwamen. Toen ging iedereen die grote pieces zetten. Maar dit even terzijde. Deze draaide ik dus voor Osdorp, die vroeg hem aan. Tezamen met Miss Whitney Houston en Kashif. En wat is die lekker, hè? Voor Mick LaRock heb ik nog een uitsmijter. Een heerlijke Cosmic Boogie. Hoge BPM's. Ik ga hem er even lekker voor zitten.
1: Jam FM. Jam FM.
2: Thank God it's Friday.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Jam. 18 soulvolle funky disco tracks in een 60 minuten beatmix. Dit is Jam Mix On. Komende uur tracks van onder andere The Gap Band, Houdini, Envy, Peebo Bryson, Janet Jackson, 5 Special, Point 3 FM, Aura en Mark Anthony. Ooit live gezien in Jantjes verjaardag in Amsterdam. We beginnen met Howard Johnson en This Is Heaven. Veel plezier.
4: This is Jam FM.
5: Jam Mix On with
6: Edwin Moorhoff. Beat Mix.
5: Smooth and funky to the bone.
4: Jam, jam.
5: Jam FM. Turn that damn music up.
2: Jam Mix On. Jam FM.
5: Showtime.
7: 60 minutes of beat.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden.
2: Wij zijn
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Weer een uur terug naar de jaren 80 met Jam Classics in de mix, Throwback Time in Jam X On. En dit uur hoor je onder andere The Gap Band, Grandmaster Melly Mel, George Fenderella Irby, The Mac Band, Linda Lewis, Frankie Goes to Hollywood, Ray Parker Jr., Mai Tai, Melba Moore, D-Train en Colonel Abrams. Maar we starten met Shalamar, There It Is.
4: This is Jam FM.
5: Jam Mix On with
6: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
5: Smooth and funky to the bone.
4: Jam.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het over.